He don't plant cotton, and then that plants 'em are soon.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.

why I think of you yet.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er een vulkaan vrijdag is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. En Zizou Bergs en Elise Mertens zijn uitgeschakeld op de US Open tennis. Ze stranden allebei net voor de achtste finales. Alexander Bloks verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Bij de vrouwen verloor Elise Mertens dan van de Japanse Osaka in 3 sets. Osaka won het toernooi al in 2019 en 2020. En in ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat nu 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp liever staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Dag Robert, storen we niet?
5: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is er ook bij.
5: Hallo.
4: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
5: Allee man, dat past toch nog?
4: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro.
5: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
6: Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Aha. Minerva.

0: OFAL-producties presenteert het zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks aan de soep, hè?
6: Wat, hè?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Zeg maar één.
10: Wat is er, Jos?
9: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
10: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
9: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
10: En waar is dat?
9: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
10: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
11: Zeg Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
12: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
11: Dakwerken van der Linde?
12: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
11: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
12: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
0: Dakwerken van der Linde.
12: Beter god het niet vinden.
0: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
13: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
14: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
13: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. Het gaslek veroorzaakte een explosie. Er loopt nog een onderzoek. Op de US Open Tennis zijn Zizou Bergs en Elise Mertens uitgeschakeld. Ze stranden allebei net voor de 8e finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer stunten en gaat wel naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Kobayashi in 4 sets.
16: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zowel mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
15: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaar gewonnen van Antwerpen met 1-0. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerpen staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
17: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
18: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
17: De Bip for Life? Wat is dat?
18: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
17: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
18: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
19: Zeg, Josfien, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
23: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
24: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
25: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci ImmoBiep.
27: Aha, aha, aha. Minerva.
28: Good morning.
29: Het is weer zondag. Het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen zonder zorgen.
30: Goedemorgen.
31: Zondagmorgen, zondagmorgen, een dag om wakker te worden om 8 uur, want wij zijn er weer voor u, luisteraar. Hopelijk bent u al paraat, ik ben het wel, met een beetje prut in mijn ogen. Ja, zondagochtend is altijd een opgave om op de radio te zijn, ik geef het eerlijk toe. Maar we doen het heel graag voor onze radioluisteraars van Radio Minerva. Welkom in Goedemorgen met Danny van Tichelen.

Ook hier in onze studio's zijn de geuren van de koffie heerlijk. En natuurlijk moeten wij ook Maria Elvis bedanken dat die aan de telefoon zit. Goedemorgen allemaal en ook goedemorgen aan Maria. En laten wij het samen doen, luisteraar, naar 10 uur gaan. Ik hou je handje helemaal vast. Als jij met je andere hand je koffie aan het roeren bent, dan bent u heel goed bezig. En als dan op de achtergrond de geluiden van Radio Minerva klinken, dan zijn wij helemaal content. Welkom allemaal.

elke zondag en elke vrijdag heb ik het zo'n beetje voor mezelf. Dat ik zo zie hoe jouw ontbijttafel eruit ziet. Met die pistolets, dat toespijsgedoe, die croissants, die koffiekoeken. En misschien heb je wel chocolade koffie gemaakt. Wie weet wat daar allemaal op uw tv en op uw bord staat. Want de tv die staat misschien ook nog aan van gisteravond. Zit die dan maar uit.

Ook op deze zondagochtend is mijn allervriend, beste vriend, paraat. Meneer Jerry Veel. En Don't Tell My Heart to Stop Loving You. Ik ga nog even de prut uit mijn ogen wrijven. Een beetje zorgen dat mijn keel geschraapt wordt. En dan zijn we er helemaal klaar voor om u te begeleiden naar 10 uur.

misschien een leuk idee om op een zondagochtend je geliefde wakker te kussen met een kiss. Can change the world. Dat was Frankie Lane. Hey, wakker worden, dat mag ik gewoon, dat moet ik ook doen, hè. We gaan nu samen wakker maken met de Cliff en zijn Lucky Lips. Goedemorgen, welkom bij Radio Minerva van op het Sint-Tonneke met 98 FM.

heet De Engeltjes Hit en Ander bij Radio Minerva op het Sint-Tanneke. Dat was de King of Rock'n'Roll, altijd uitbundig aanwezig in onze top 1000. En dat was hij met zijn Angels. En dan nu op een zondagochtend op je ontbijtbord een cha-cha-cha. Ja, het is een beetje vroeg daarvoor, hè? Maar ja, soms moet dat wel eens kunnen, hè? Della Reese met haar T for Two. Goedemorgen.

Beetje dansles op een zondagochtend, daar kijk ik naar. Adela Reese met haar Team for Two. Tja, tja, tja. Oh, dit is mooi, dit is heel mooi. Dit is Frank Ashton met Come Closer to Me. Come closer.

Maar Dani van Tichelen moet er op een zondagochtend gedanst worden, hoor. Dance, dance and on the little girl. Dat was Paul Anka natuurlijk. Je weet wakker worden, en wanneer gewoon, hè. Dat moet ik ook doen. Hier is Helen Shapira.

jaren is ze de koningin van de nacht. Hè? Dat is Helen Shapiro met Queen for Tonight. En deze mannen, die kennen wij bij Radio Minerva natuurlijk heel goed. Hè? De Mavericks zijn dit. Come on, jongens. Laten we het maar eens doen met Back in Your Arms Again. Welkom bij Radio Minerva. Goedemorgen.

Soms moet je als presentator ook eens durven zeggen dat je van muziek houdt zoals deze. Van Julio Iglesias, deze Hey. En ja, dan durf je zeker aan. Ja, mooie plaat op een zondagochtend. En nu gaat de muziek maar door en door hier op Radio Minerva. Dit komt uit de popcornkast van Jerry Jackson.

Dat bestaat tegenwoordig. Een Boogie Woogie Papa. Dat was Gary Mouchmore met de Boogie Woogie Papa. Wat een plaat om mee wakker te worden. Even wat uitblazen, even wat rust zoeken met deze P.G. Proby en zijn versie van What's Wrong With My World.

kun je me voorstellen. Dit is Andy Russell met zijn versie van Lady, Won't You Fall In Love With Me. Dit wordt hem onze laatste vocale in deel 1 van deze zondag. Ik neem je mee naar de wonderenwereld van Frankie Avalon. Zeg het maar, jongen.

Je kent hem nog van Venus, deze Frankie Avalon met I Love You With All My Heart. En zo gaan wij zoeken naar het tijd zijn en de reclame van 9 uur. Graag tot zo dadelijk, tot in deel 2. Tot zo ziens.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegenier?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Een belangrijke dag in Duitsland, want daar zijn het vandaag verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En het zouden wel eens historische verkiezingen kunnen worden, want het extreemrechtse AfD is op weg naar zijn beste uitslag ooit. Journalist Jelle Frenke.
10: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatsverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
9: De partij wil onder meer asielrechten inperken en LGBTQ+ voorlichting stoppen. Want dat noemen ze het promoten van seksuele afwijkingen. De stemlokalen sluiten straks om 6 uur. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz, omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een explosie na een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. De woning is helemaal verwoest en de omgeving werd ook even afgesloten. En sport op de US Open tennis heeft maar 1 Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales en dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Zizou Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de 3e ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won, in 3 sets. En er is ook gevoetbald. Standaar heeft gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. Sint-Truiden won dan weer van La Louvière met 4-0. STVV staat zo 6e. La Louvière kon dit seizoen nog niet winnen en staat 16e. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
13: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
15: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
14: Robert? De expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Ja, jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen te Antwerpen. Dat is een stukje radio voor dat geblok.

Je kreeg meteen de titel mee. If it isn't in your heart, dat was hij, mijn allerbeste vriend, Jerry Veel. Welkom luisteraar in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van deze zondagochtend.

Hij deed het in zijn eigen moedertaal, deze Adamo. En ik ga dat proberen goed uit te spreken. Il non mi tenere il broncio. Adamo dus, tussenuit. Welkom luisteren bij Radio Minerva, deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen op deze zondagochtend. En dit is Frankie Lane.

dat je tasje koffer even ronddraaien op je onderbordje met deze Pretend van de Elvin Stardust. En als onder lekkere swinger hoort er dan een beetje rust te komen op de radio. En dat doen we dan ook met deze Engelbert Humperdinck. Een oude hit van Willie Nelson en Julio Iglesias. To all the girls I loved before. Welkom bij Minerva, als je net afstemt. Het is de zondagochtend met Danny van Tichelen. Tot een uur of 10.

Humpty op de radio. To all the girls I love before. En je weet, ook op een zondagochtend zullen wij u vergasten op een lekkere danceklassiek uit de jaren 70. En vandaag is dat niet minder. Deze jongens van Jimmy James en de Vagabonds. And now is the time to set them right. Goedemorgen.

Ik heb je horen meezingen tot hier in de studio met deze Bobby Rydell en Volare. En nu 3 minuten je koptelefoon wagenwijd open, je volume thuis wat harder zetten en gewoon denken aan niks en luisteren naar deze geweldige stem van Sol Ray en While I'm Here.

0: ik geef het eerlijk toe, ik word er stil van deze plaat. Deze While I'm Here, deze Sol Ray. De Nielsen, er is waar open van de popcorn, hè.
1: Dit is Laurie Lomman.

had ze natuurlijk wel herkend. Hè? De dochter van Nat King Cole, Natalie Cole en Solamente Una Vez. En kent u deze wel nog? Dit is Julio's La Rosa.

Onder het motto kun je nu ook eens nee zeggen. Dit was Jay Miller met Can You Tell Him No? Van dat popcorngeveld even de rust zoeken met Miss Brenda Lee. Een dame heel gewaardeerd bij onze radio. You always hurt the one you love.

zou het dan toch waar zijn dat je degene die je het meeste ziet, het liefste ziet, dat je die toch altijd zeer doet. Dat was natuurlijk Brenda Lee met You Always Hurt The One You Love. En dit is hem nog eens, een dance klassiek op een zondagochtend, om toch maar eens te weten te zeggen tegen jou. Het is zondag, het weekend is nog niet voorbij, je kunt nog altijd een stap in de wereld gaan zetten. Deze Bonnie Pointer met I Can't Help Myself.

Sugar by Honey Bunch, you know that I love you. Dat was Bonnie Porter. En dit wordt hem onze laatste vocale luisteraar. Ons Julleke.

moeten hem loslaten. We mogen hem niet meer omhelzen. Blijven omhelzen. Deze Julio Iglesias met Abrazame. Daar mag ik u allemaal hartelijk danken voor het luisteren. En graag een afspraak maken weer al volgende week vrijdag tussen 8 en 10 voor een nieuwe uitgave van dit programma. Groetjes van Danny van Tichelen. Fijne zondag nog. En graag tot volgende week. Salut.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Ze worden door heel Duitsland gevolgd, want de extreemrechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Journalist Jelle Frenke.
12: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
11: De stemlokalen sluiten vanavond om 6 uur. De Verenigde Staten hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot vernietigd, dat meldt het Amerikaanse leger. Ze lieten het schip zinken samen met Ecuador. Volgens beide landen wordt het schip verdacht van drugshandel. Er vielen geen slachtoffers, want de bemanning was van boord gehaald voor het schip vernietigd werd. De bemanning ontkent dat ze iets te maken hebben met een drugsbende. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Er vielen al meer dan 200 doden. In Zuid-Frankrijk geldt code oranje voor hitte in 6 departementen, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. En ook in Spanje wordt het warm. De 15e etappe in de Ronde van Spanje wordt daarom ingekort met bijna 80 kilometer tot nog zo'n 110 kilometer. Dat hebben de organisatoren beslist. De beslissing kwam er onder meer op vraag van de renners zelf. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmenere.
18: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
19: Ja, een heel goedemorgen, beste luisteraars. Ik heb u wat in de war gebracht. U denkt, het is helemaal geen woensdag. Nee, het is zondag. Het is zondag 6 september. Het is de 249ste dag van het jaar. Normaal zit ik hier niet achter de micro, maar mijn collega Ronnie, maar die kon er vandaag niet zijn. Dus ik neem het even over met uw goedvinden, hoop ik. We gaan starten met de Darlets. En die voelen zich een beetje lost.

Deanne Christian van de Darlets op 1, wou ik zeggen. Dat was mijn eerste liedje, ja. Op 1 met Lost. Mensen die vorige week woensdag hebben geluisterd naar het programma dat ik woensdagochtend van 8 tot 10 doe, die hebben toen gehoord dat ik toen alleen dames, zangeressen, divas, chanteuses heb gedraaid. Ik praat veel, dat gaat u nog wel merken. En ik heb er toen 10 nummers niet kunnen spelen. Dat is verschrikkelijk veel. En dus die 10 nummers die ik afgelopen woensdag niet heb kunnen spelen, daar begin ik vandaag mee. Ik vond dat een goede gelegenheid. Dus de eerste dame was Deanne Christian, die heeft u al gehoord. En het is nu tijd voor Sharon Jones. Sharon Jones die speelt samen met The Dapkins. En The Dapkins, een aantal leden van die groep, die hebben later nog met Amy Winehouse furore gemaakt. Die hebben meegespeeld op Rehab enzovoort. Dus allemaal schoon en goed volk. Met het prettige liedje 100 Days and 100 Nights. Sharon Jones.

6 september vandaag. Weet u wat er op 6 september 1997 was? Wel, er was er in Londen de uitvaart van Princess Diana, Lady Di. En daar keken naar verluid 2,5 miljard mensen naar op tv. Ik heb het niet echt nageteld, maar het waren er zeer veel. Of de volgende dames toen ook gekeken hebben en of die nog leefden, dat weet ik eigenlijk niet. Dames wederom, het zijn er 3 tegelijk. Laverne, Sophia, Maxine Anglin en Patricia Marie. Dat zijn samen de Andrews Sisters en die zingen de Pagan Love Song.

Radio Minerva. Goedemorgen, beste luisteraars. Mijn naam is Jan de Pal, meneer. En ik vervang Ronnie deze ochtend van 10 tot 12. Ik hoop dat u dat niet erg vindt. We zijn zondag 6 september. Ik draai in het begin van deze uitzending alleen dames. En daarnet waren het er 3. Nu zijn het er 2. Een fantastische samenwerking van Dolly Parton. Ons veel te snel ontnomen met de nog levende Norah Jones. Samen brengen zij het zeer, zeer mooie liedje Creeping In, mijn vierde nummer vandaag.

goede combinatie, die twee stemmen, vind ik. Nu iets totaal anders. Een bandje dat ik pas onlangs ontdekt heb in het wat rondsurfen op het internet enzovoort. En dan kwam ik een Litouwse swingband tegen. De Schwings. De Schwings. S-C-H en dan Wings. De Schwings. En die hebben af en toe hebben die een zangeres mee, zoals in het volgende liedje. Migloko, dat is ook een Litouwse. En die brengen, verrassend genoeg, een cover van Bob Marley. Bob Marley zal u hier niet zo dikwijls horen, maar hier dus wel via The Schwings en Migloko. En het is This Love. Goeie nummer. Oh.

Luisteraars, moest u denken dat Radio Minerva vooral beluisterd wordt op Sint-Anneke en dan een kilometer daar rond, dan moet u snel wat anders denken. Wij gaan de wereld rond en ik zie hier op mijn telefoon dat op dit moment Karen aan het luisteren is vanuit de Costa Brava. Kun je nagaan. Dus nee. Overal waar je internet hebt, kun je gewoon naar Radio Minerva luisteren. Hè. Je vindt dat op onze pagina, hoe dat precies zit. Weer een dame nu, Vicky Carr, met een liedje dat oorspronkelijk Sur une étoile van Gilbert Bécaud is, maar het is een vertaling uit 1967, zingt de wonderschoon zingende Vicky Carr, It Must Be Him.

Vicky Carr. Op 6 september 1965, toen was ik een half jaar oud ongeveer. Toen stond in de UK op 1 Help van de Beatles en in de US Satisfaction van de Stones. En ik dacht, zou zo'n link iets met de Beatles? Wel, het volgende liedje, dat hebben de Beatles ook nog gecoverd. Frank Sinatra ook, Rod Stewart ook. En ik dacht, het zal wel regenen vandaag, maar het is helemaal niet aan het regenen. Het is prachtig weer. Maar bon, ik heb het toch geprogrammeerd in mijn lijst. Het is Dinah Washington met September in the Rain.

Nee, het is helemaal geen regen. Het is prachtig weer buiten eigenlijk. Het is best warm. T-shirtje, prima. Hemdje, broekje, rokje. Het is mooi weer hier op Sint-Anneke. En we gaan verder met weer een dame. Dorothy Dandridge. Die trouwens in 1955 als eerste, als zwarte vrouw genomineerd werd als beste actrice. En het zou pas in 2002 zijn dat er genomineerde zwarte actrice, gekleurde actrice, ook echt een Oscar won. En dat was heel Barry, dus toch wel straf dat het tot 2002 moest duren. Dorothy Dandridge nu, die zingt Smooth Operator.

0: like it, I like it, I like it, I like it. Oh, that's just the way I like it.
1: I like it too. En nog even een paar boodschappen. De eerste boodschap die ik zelf zeg, je kunt altijd aan ons telefoneren natuurlijk. Vandaag zit recht voor mij, achter het glas zit Marie Elvis en u kan die bereiken op het nummer 03-219-1727. Zij staat u graag te woord. En ook nog even dit.
2: De Van Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmenere.
1: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Het is geen woensdag, het is zondag. Het is zondag 6 september, de 249ste dag van het jaar. En ik draai voor u in de plaats van Ronnie vandaag wat liedjes. U had nog twee dames van mij te goed, want ik begon met 10 zangeressen. Dat heb ik in het begin van de uitzending gezegd. En de volgende ben ik echt fan van. Ik draai bijna, ik denk elke week. Dat is de tante van George Clooney. Hè? Dat is Rosemary Clooney. En deze keer zingt ze This Old House. Thank you.

Het is nog altijd zondagochtend. Weet u waar u mij kon vinden als jonge jongen op zondagochtend? Dan ging ik altijd in bad. Maar ik moest eigenlijk in bad. Tot een jaar of 12, denk ik, dat ik dat heb gedaan. Alleen daarna was ik mij nog wel. Maar ik moest van mijn moeder op zondagochtend altijd in bad. Dan kon u mij daar vinden. En Connie Francis die is ook op zoek naar jongens. Ik weet niet of ze in bad moeten zitten. Maar ze vraagt zich wel af Where the Boys Are. Uit de gelijknamige film uit 1960 met George Hamilton. Connie Francis, Where the Boys Are.

weet niet of er eigenlijk veel jongens in die film zaten, Where the Boys Are. Ik heb die nooit gezien, ik moet dat eens opzoeken. Waar er best wel wat jongens in voorkwamen, was in de film Midnight Cowboy. En er werd aan Bob Dylan gevraagd in 1968 of hij geen liedje had liggen voor die film of iets wilde schrijven. En Bob Dylan was op dat moment niet van de rapste. En hij schreef een liedje ervoor en toen hij klaar was, was hij te laat. De maker van de film had allang iets anders gekozen, maar hij heeft het liedje dan gewoon een jaar later uitgebracht. En het is dit mooie Lay Lady Lay. Dus niet in de film Midnight Cowboy, maar wel op Minerva.

Maar als dit nummer dan niet in Midnight Cowboy is geraakt omdat Bob Dylan gewoon te laat was met het in te dienen, welk nummer dan wel? Wel, dat is deze Evergreen natuurlijk van Harry Nilsson. Everybody's Talking, die haalde het wel en die was op tijd klaar. En die kwam dan ook in die film terecht.

staking uit 1968. We gaan 10 jaar terug in die tijd. Dus 10 jaar eerder, dat is ongeveer 58, 59. En toen had deze man een succes met een liedje wat eigenlijk aanvankelijk een B-kantje was van onze eigenste Rocco Granata. Dean Martin vond het een prettig nummer. En het is ook een fantastisch nummer. Marina.

0: Marina.
1: Dus met deze Marina zaten we in 1959. We gaan nog 10 jaar verder terug in de tijd. 1949. Orkesten waren zeer populair toen. En het volgende ook. Dit is Billy Turnant en his orchestra. En die heeft als zangeres meegebracht Eve Bainon. En die Eve die zong ook bij het Ambrose Orchestra bij Joe Loss

uit uw ogen heeft geborsteld. Dan kunt u volgende week, zondag 13 september, misschien naar de Antwerp Train Association, lees ik hier. Want die houden op die dag van 9 tot 12.30 uur in zaal Ons Middelheem, dat is op de Bredabaan 425 in Brasschaat, een modeltreinruilbeursdag. Dat is een hele mond vol. De beurs is toegankelijk voor alle liefhebbers van miniatuurtreinen en de standhouders die helpen mee in je zoektocht naar het juiste treinmodel en eventueel de onderdelen ervan. Lijkt me dus echt een ding waar je naartoe moet als je iets met modeltreinen hebt. Ik heb dat vroeger gehad, maar lang geleden. Er is ook een repair shop aanwezig, dus allen daarheen. Meer info kun je bekomen door te bellen naar 0478 74 4499. Dat is 04 78 74 4499. Als je alles wil weten over die Antwerp Train Association modeltrein ruilbeursdag op zondag 13 september. Ik heb nog voor het nieuws en de reclame wat Paul Anka voor u. Deze keer covert hij een nummertje van The Cure, Love Cats. Paul Anka.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
3: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
4: Weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
3: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken. Auffant Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
6: Ah wel, dat is vreed en betant.
3: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
7: Goeiedag, ik ben Leon.
5: En joh, wat doe jij?
3: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
3: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen.
10: De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
11: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
10: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen, dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen, maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. En het wordt weer erg warm in Frankrijk. In 6 departementen in het zuiden geldt code oranje voor hitte, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
14: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
17: Allemaal?
16: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
18: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
17: Wat zei het hem?
16: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Imobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmenere.
23: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Nou, beste luisteraars, als u al goed wakker bent, dan hebt u natuurlijk door. Het is niet woensdag, het is zondag. Het is zondag 6 september. En ik spring even in voor Ronnie, die hier normaal van 10 tot 12 liedjes voor u speelt. Maar vandaag doe ik dat. U hoort mij normaal gezien op woensdag van 10 tot 12. En als dat kettingsje wat meer heeft opgebracht als u dacht, dan kunt u natuurlijk die meerwaarde gewoon komen opsmossen in het Minerva Café. Dat kan vandaag nog, als ik het goed heb. Volgende week zijn we wel gesloten, maar de week daarna is terug vol een bak. Uiteraard. Ik heb hier ook al eens gezegd en Maria Elvis die aan de telefoon zit, 03-219-1727 trouwens, die gaat dat helemaal beamen. Een dag zonder Elvis is een dag niet geleefd. Daarom fun in Acapulco. Het is er het weer voor. Elvis.

is wel zondag, hè. Dan is het in de namiddag, vind ik persoonlijk, toch wel zo een beetje na het eten, zoals alles wat gezakt is, die koffie is binnen, is het wel tijd voor siesta. Maar nu is het nog ochtend en we zijn op Minerva en op Minerva draaien wij graag zangers, zangeressen en schoonzangers en schoonzangeressen. De volgende is een close harmony duo, Don en Phil, twee broers, The Everly Brothers, Bye Bye Love.

was gisteren wat spreuken aan het opzoeken, beste luisteraar, om eventueel vandaag tussen nummers hier en daar te brengen. En ik kwam de volgende spreuk tegen. Ik vind het een rare spreuk. Ik ga ze gewoon voorlezen. Ik ga er geen commentaar bij geven. Gewoon lezen en dan op naar het volgende nummer. De spreuk is: septemberregen komt zaad en wijnstok wel gelegen. Over naar Shiboom, Shiboom, Life Could Be a Dream van de Crew Cuts uit 1954.

0: Life Could Be a Dream. Even terug in de tijd, 1976, 6 september, weet u wat wij toen aan het doen waren? Toen waren wij aan het bekomen van een hete zomer. Nu is het gewoon altijd warm, maar toen was het een heel hete zomer. En ik herinner mij nog goed, ik was toen 10 jaar ongeveer en... Ik woonde toen in Edegem en de mensen mochten toen het gras niet besproeien en de auto's niet wassen. Met als gevolg, ik woonde in zo'n klassieke wijk, het Molenveld in Edegem, met als gevolg dat de mensen dat 's nachts deden en 's avonds, echt een goede Belgen als iedereen was. Men deed dat 's avonds. En ik weet ook nog goed dat mijn vader die klom toen op een ladder, zo'n ladder die zo over de tuinen kon kijken en dan had hij zo'n pil-up vast zo. En dan vond hij er niet beter op dan met die pil-up zo iets te schijnen zo. En dan waren de mensen verschoten zich in een bult, want ze voelden zich betrapt omdat ze hun gras aan het sproeien waren of in hun auto aan het wassen. Dat waren nog eens tijden. Splish, splash. Ik kan het moeilijk uitspreken. En de mama van Bobby Darin die dacht ook dat hij die titel nooit zou kunnen uitspreken. Maar het is toch vrij goed gelukt. Bobby Darin.
1: Splish, splash, I was

Splish Splash, I was taking a bath. Absoluut, ideaal op zondag een bad nemen. Ik heb geen bad meer, dus ik kan dat niet meer doen vandaag. Ik was gisteren aan het rondlopen op een rommelmarkt in het Klapdorp. En ik kwam daar in de bakken met cd's en platen. Ik neus daar graag gezien. Kwam ik Sarah Vaughan tegen. Uit 1959 kwam ik op dit liedje. En ik dacht, dat gaan we vandaag zeker eens spelen. Het was oorspronkelijk een B-kantje van haar song Misty, maar het werd een zeer grote hit. Broken Hearted Melody, Sarah Vaughan.

Sarah Vaughan. Op 6 september 1989, dat is al even geleden, toen kregen 41.000 Parijzenaars een mail van de politie dat ze beschuldigd werden van doodslag en prostitutie. Het was een vergissing. Het was een vergissing. Die mail had nooit mogen gestuurd worden. Maar toch, 41.000 mensen die in Parijs woonden, die kregen die mail. Ik denk, als je zo'n mail krijgt, dan moet je even van gaan liggen op een dekentje. Blanket on the ground, Billy Joe Spears.

nog altijd zondag 6 september, beste luisteraars. En u luistert naar Radio Minerva. Moest u vandaag nog een activiteit zoeken? Wel, ik heb een ideetje voor u. Moest u nog nooit of nog niet naar die tentoonstelling geweest zijn in het MOMU? In het MOMU loopt nog tot 10 november, als ik het goed heb, een tentoonstelling van de Six, de Zes van Antwerpen. Dat gaat uiteraard over zes iconische modeontwerpers. En ik heb daar een kleine anekdote over, uiteraard. Ik praat veel vandaag, ik weet het. En deze anekdote gaat over dat ik in 1983, denk ik, of 1982, toen was ik naar een optreden van de Culture Club geweest in de Manhattan. En het was veel te laat om nog de trein te nemen. Ik stond buiten de liften samen met een klasgenoot van mij. En er was een zeer ruige man met een zware baard en een salopit, kun je nagaan. En die zei, ja, ik rijd wel naar Antwerpen, je mag meerijden. Ik kende die kerel niet. En een week later zag ik ergens een flyer liggen. En wie stond daar op de voorpagina? Walter van Beirendonk van de Antwerp Six. Moest u nu denken dat ik nu Culture Club ga draaien? Nee hoor, Buddy Holly, you're the one.

Buddy Holly. En elk tijdperk heeft zo zijn eigen Buddy Holly's. Een jonge gast, nu al iets minder jong, maar toch ergens in de 30 pas, denk ik, is Jake Buck. En eigenlijk is die gewoon, die is veel te laat geboren. Die had zo in de jaren 50 moeten geboren zijn. Nee, in de jaren 50 jong moeten zijn. Ik zal het zo zeggen. U gaat hem nu horen, Jake Buck. Het is eigenlijk een Buddy Holly van deze tijd. Simple as this.

0: Jake Buck, ik ben zo bij u terug. Even dit.
1: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Het is zondag, het is goed weer, het is hier plaats vlakbij. Het is zo'n weer om dit nummer te draaien, vond ik. Zambezi van Lou Bush en is orkestra uit 1956.

Zambezi van Lou Bush en his orchestra. Ik vind het altijd plezant om u af te vragen wat er op een bepaalde 6 september in een ander tijdperk gebeurde. 6 september 1966, toen kwam de allereerste aflevering op tv van Star Trek, het fantastische Star Trek. Ik heb daar heel, heel dikwijls naar gekeken. En nadien nog, en mijn madame die kijkt daar nog altijd graag naar. En wij hebben thuis zo wat een aantal Star Trek dingen op de muur hangen. Star Trek, fantastische serie. In 1953, toen kon ze daar alleen nog maar van dromen van Star Trek. Maar toen hadden ze wel Nat King Cole. En die zong toen This Can't Be Love.

U luistert nog steeds naar Radio Minerva en u bent nog ongeveer een kleine 20 minuten samen met mij hier. Daarna komt mijn collega Leo het overnemen. En tot dan heb ik nog een aantal leuke, prettige, fijne nummertjes voor u. Onder andere van AD Gourmet. Schone naam vind ik dat. AD Gourmet uit 1955. Ze groeide op in de Bronx, is gestorven in Las Vegas. Kun je nagaan? A Girl Can't Say.

Say No, volgens Eddie Gourmet. Tommy Boys nu. Tommy Boys die schreef liedjes en in 1959 stond hij 6 uur te wachten aan een hotel met een demootje dat hij gemaakt had. En op wie stond hij te wachten? Hij stond te wachten op Fats Domino, want hij dacht, ja, dit is echt een nummer dat, waar Fats Domino iets mee kan doen. Maar het duurde 6 uur eer Fats Domino verscheen. Hij liet het hem horen. Fats Domino vond het een zeer goed nummer en het werd een hit. Be My Guest, Fats Domino.

beste luisteraar, moest u daar in de living of in de keuken of waar u ook bent, liggen rondhuppelen hebben op dit prettige liedje van Fats Domino, neem dan even de tijd om nu te gaan zitten. Neem dan een cocktail bij, een koffie, iets lekkers, iets rustigs. Want Nancy Sinatra komt er nu aan met een liedje dat ooit heel mooi gecoverd is geweest door de zusjes Vinken. Kent u die nog? De zusjes Vinken zijn drie zussen en die hebben ooit meegedaan met The Voice op tv. En daar hadden die dan dit nummertje gebracht, wat erna zowat overal in de Vlaamse pers verschenen is en op radio's enzovoort. Maar ik draai het origineel van Nancy Sinatra, Bang Bang.

Schoon, hè? Nancy Sinatra. En als u dit met een hoofdtelefoon of oortjes heeft beluisterd in stereo, dan hebt u inderdaad gehoord dat die gitaar links zat en die stem rechts. Of andersom, naar gelang hoe dat u dat ding op uw hoofd heeft gezet. Bekende dochters van bekende vaders, het werkt wel. De volgende is er ook zo eentje. Dat is Rosanna Cash. Dat is de dochter van Johnny Cash. En die Rosanna die treedt trouwens begin september. We zijn al begin september. Die treedt binnenkort op in de Roma, denk ik. Daar zijn wellicht nog kaartjes van. En hier zingt zij samen met haar vader, Johnny Cash, in 1992 een nummertje. Samen ook met de Everly Brothers. Een wondermooie combinatie. Ballad of a Teenage Queen. Hier is Johnny Cash, zijn dochter Rosanna en de Everly Brothers.

Maar eigenlijk is het een jazz standard uit 1939. Je kunt die tekst wel op het vorige nummer zingen. Je kunt eigenlijk op alles zingen. It ain't what you do, it's the way that you do it.

beste luisteraar. Dat was mijn voorlaatste plaat van vandaag. Ik hou u er nog aan van alle jarige mensen vandaag op te noemen. Dat is Lydia uit Ekeren, Robert uit Antwerpen, Martine uit Zoersel, Josephine uit Antwerpen, Irene uit Kruibeke, Madeleine uit Schilde, Nadine uit Antwerpen, Diane uit Schravenwezel, de Gerrit uit Schilde, Dremon uit Poederlee, Monique uit Boom, Josef uit Schoten, de Roger uit Brasschaat, Marleen uit Hemiksem en als laatste Annemarie uit Schoten. Aan al deze mensen een fijne verjaardag. Aan alle andere mensen nog een heel fijne zondag. Fijn dat u erbij was tijdens dit programma. Ga uiteraard niet weg. Er komt Leo, die gaat heel veel fijne dingen laten aan u horen. Ik heb er nog eentje voor u. Dat is zo eentje dat je op Dansen op de Plage zeker hoort, denk ik. Maar daarvoor moet u terug wachten tot de zomer er weer aankomt. Dat is van de Eilish Brothers, This Old Heart of Mine. Graag tot woensdag, dan ben ik er terug. Woensdagochtend van 8 tot 10. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: In Antwerpen is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
9: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
8: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de brandweer. De drie bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is heel wat schade en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsus van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
10: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
8: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, die hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en dat iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, onze traditie blijft, hè. Johnny Mattis die aftrapt, hè, net na 12, hè, de middag. Het is 10 na 12, zondag 6 september. En een nieuwe uitzending, de Platenkast, zondagmiddag editie. Ons Marga die is ook aanwezig en die is natuurlijk overbekend op het nummer te bereiken 03-219-17-27. Some Kind of Wonderful, en dat doen we met Michael Bublé.

100 Pounds of Play. Het is in de grote hitlijsten gezongen destijds door Craig Douglas, maar die is nog overleden nu 4 september. Dit was de versie van Didi Sharp. Catiana Ranieri die brengt Forget the Money.

Reach Out For Me. De eerste release kwam van Lou Johnson in 63. En in 64 was het natuurlijk Bonk Patat roep voor Dionne Warwick. Maar dit was mijn favoriete blondje, Cathy Kirby. Eentje van Ray Conniff.

0: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Ja, Belgische. Tina Rosita, een ontdekking van Vultura trouwens. Terug naar jou. In een andere koek nou, de 1958 met Eddie Cochran.

Ja, de Chain Gang. Ook bekend van Otis Redding, de versie. En Jackie Wilson, nou, deze van in 1960 uitgebracht. Sam Cooke. En dan heb ik hier, ja, die zingt graag over roosjes, denk ik. Troy Black, Roses of Picardy.

The Lonesome Angel met Jimmy Ellis, of ook bekend als Orion. Ik heb hier nog een Canadese crooner opgelegd en dat is een zekere Matt Forbes, The Good Life.

de Beverly Hills Boogie. Een nummer dat we hebben leren kennen in de cocktails van Richard Coles natuurlijk. Hè. Dat was Bo Shorter. We gaan naar richting tijd zijn met Bert Kemfert. Can't give you anything but my love.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Er is een Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat en een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
11: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a quatre fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
10: Ja, hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan daar spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te stoppen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsens van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
12: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
10: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd door een brandalarm. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er helemaal geen brand was en mochten ze weer gaan slapen. Ja, hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josphine, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wasjewieltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
19: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
18: En wat kost deze schatting?
19: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03 226 93 93. Edem?
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Too late, too worry, met Richard Anthony. Als je niet te laat bent, dan heb je nu het eerste plaatje van het tweede uur platenkast zondagmiddag editie meegepikt. Goed, wat is het volgende? Lingering On, uitgebracht door Peter Low, ook in de sterren gezongen door Tom Jones, maar wie zat daar net tussenin? Deze versie van Brooke Benton.

Let's try romance met Ray Peterson. Het is misschien de goede temperatuur ervoor, hè, want voor de romance heb je wat temperatuur nodig. En het gaat om 5, 26 graden, dus profiteer ervan. Nancy Wilson, almost, hè, het gaat ervan komen, hè, almost in your

He Touched Me uit 1966 met Sarah Vaughan. Prachtig album, ook de tapestry. Wat heb ik nog hier liggen voor jullie? Malcolm Roberts, prachtig deze. Love, love is a many splendid thing.

We krijgen het helemaal warm van die deuntje, hè. Dean Martin met Return to Me. Ik heb hier de Exotic Guitars en die brengen een mooie instrumentale versie van Ebtide.

0: dames en heren, contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Good times and great oldies. De platenkast. Met Leonie Chardin.
5: Al uw favoriete platen van toen.

Ja, covertjes maken, hè. Het is toch zo leuk, hè. Origineel Roy Orbison natuurlijk van You Got It. Dit was Connie Fabri, Je Krijgt Het. Gunther Neefs met Lady Soul.

We hadden Gunter Nees met Lady Soul, dat origineel van de Temptations is. En vandaar de Temptations met You Beat Me To The Punch. Dat dan weer origineel is van Mary Wells. En die hebben we ook nog eens klaargezet. Maar een nummer dat niet uit haar repertoire komt. It Had To Be You.

0: We hadden nog Prisoner of Love met het orkest van Laurens Welk en deze mooie versie van Freddie Quinn, Besa Me Mucho. Wij gaan ze dadelijk het roer overgeven aan de Sis. Die gaat hier de boot verder vaartuwen met weer een gast, een zekere Erik van Malder. Die is daar in Studio 2 al. En wij spreken af vanavond tussen 10 en middernacht zijn we terug. En natuurlijk volgende week zondag. Tada, tot de volgende.
1: I'm going home.
2: Why?

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat, hè?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Er is een tweede Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal zitten er nu 32 verdachten in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood en twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
11: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
10: Hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusionneren en het aantal parlementsleden verminderen. En de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan er spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te beëindigen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Rusland verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom hier van het strand. Zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma. Luister goed, kom maar.

0: Bedankt collega Leo Dujardin voor de voorbije uurtjes in je platenkast te mogen snuisteren. En welkom beste luisteraars bij Zonnig Minerva. Het zonnetje schijnt tegen 210 uur buiten. Het is hier gewoon superzalig op de linkeroever, zeker op terrasjes. En in Studio 2 schijnt er ook een zonnetje. Want vandaag willen wij een dichter u dichter brengen bij Radio Minerva. Schoon gezegd, hè.
1: Amai, sus, ja, beter kan niet.
0: Beter kan niet, hè. Nee. Erik van Malder, welkom bij Radio Minerva. Erik is dichter en daar gaan we deze middag alles over weten. Maar hij heeft ook een heel pak goede muziek meegebracht. En we beginnen met eigenlijk een mooie inleiding. Alvast gezongen.

0: Catharina van Lente, Sweetheart, My Darling, in het Nederlands dan nog. Vroeger deed die sterren echt wel moeite om in een andere taal te zingen natuurlijk. Hè.
1: Ja, al die artiesten, Sis. Maar dit was het eerste plaatje dat ik ooit heb gekocht.
0: Oké.
1: Okay. Ik had een eerste pick-up gekregen en ik dacht, verdorie, wat moet ik nu aanschaffen? En ik dacht, ik ga mijn moeder plezier doen en dan is het dit geworden. Maar later, in 1967, kwam Catharina van Lente niet bij in wezen terug, maar wel een van haar muzikanten. En daar wil ik het straks wel over hebben.
0: Dat gaan we zeker
1: maar
0: doen.
1: Toen ik de kans kreeg, dan ging ik helemaal voor de rock and roll met mijn vriend Bill Haley.
0: Dat is mooi. Een beetje wissel van ja, genres. Ja. Zeg Erik, en weet je nog per toeval hoeveel zo'n plaatje kostte in de tijd?
1: Oei, nu vraag je wat. Ja. Dat zal zeker geen 20 frank geweest zijn. Hè?
0: Nee,
1: totaal niet. Moest je me dat vooraf gevraagd hebben? Dat ik
0: ja, we gaan dat niet opzoeken, maar gewoon...
1: Nee, het was betaalbaar.
0: Oké, okay, ja. Rock Around the Clock, zeker genietbaar.
1: Yes.
0: Hoi.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Bill Haley en his Comets, geweldig muziek. Erik van Malder, jij bent een dichter, jij bent 82 jaar jong.
1: Ja.
0: En hebt vrij recent nog een dichtbundel uitgegeven, waarover dat je ook een beetje komt vertellen. Dat was de bedoeling, toch?
1: Dat is de bedoeling, Sis. De titel van de bundel is Vivi Bruna, met als ondertitel Poëtisch dagboek van een liefde. Een dagboek, dat wil zeggen dat daar een leven in beeld gebracht wordt, in dit geval via verzen. Ik heb voor mijn geliefde Vivi, mijn vrouw Vivian, met wie ik ondertussen 13 jaar opnieuw samenleef, dag en nacht. Ik had in totaal in mijn leven ongeveer 230 gedichten voor haar bijeengeschreven. Een deel in de jaren 60 van vorige eeuw. En sedert dat wij terug bijeen zijn in 2013. De Hollandse uitgever die wou wel een bundeltje van mij drukken. Maar die vond dat ik mij moest beperken tot een 100-tal gedichten. Dus dat wil zeggen dat een deel van het narratieve aspect helemaal verloren is gegaan. Maar goed, en er mocht ook geen Engels en er mocht ook geen Frans in. Want ik heb van in het begin in die drie talen geschreven, zowel voor mijn poëzie als mijn prozawerk als mijn liedjes. Vandaag wil ik in de eerste plaats een ode aan de liefde brengen, een ode aan de creativiteit en een hommage aan mijn vrouw Vivian, die gelukkig meeluistert op dit prachtige terras van Radio Minerva. En ik zou daar graag een gedicht aan vastplakken uit 1963, op 16 september geschreven, met als titel Avondwandeling door het avondland Vivi. Ik zing het zingen geen dood, loop ik snelle passen te lopen s'avonds, het vlees in mij warm als nooit, lichten de straten vol razernij van mij, en het vlees in mij beweegt alleen, spreekt met een droeve toon over Bruna, Vivi en stroom, want waar zij woont wil ik heen. De avond is koud als een gebrek en ik moet het donker bestrijden. Het is geen dansverhaal om over te schrijven, geen beeldhouwwerk in een groot vertrek. Slechts het avondland aan mij te voelen, alleen oprecht liefhebben, te beminnen, geen begeren, het begeren van vlees. Ik ben ver en eenzaam verdwenen en zingend, alleen de avond door.

0: Ja, Bill Big Brunzy en Digging My Potatoes. Van waar komt die muziek?
1: Wel, Sis, dat is heel simpel uit te leggen. Ik had een zwart-wit documentaire gezien. Ergens in een klein zaaltje met iemand van de toenmalige BRT of hoe ja. dat ook mocht geheten hebben. En ik was daar zo door begeesterd dat ik dacht van zo wil ik ook leren spelen en zingen. En kort daarna kreeg ik mijn eerste gitaar. En ben ik begonnen met te proberen om Big Bill Brunzy na te doen. Maar daar ben ik nog niet in geslaagd. Ik heb wel mijn eigen repertoire in drie talen dan nog.
0: Ja, ja. Oké, Erik van Malder, vertel een keer, wanneer ben je geboren?
1: Ik ben geboren op 17 maart 1944.
0: Einde van de oorlog, waren nog niet bevrijd dan?
1: Nee, dat was het laatste oorlogsjaar, ja. Inderdaad. Ja.
0: En waar ben je geboren?
1: In Antwerpen.
0: In Antwerpen, stad?
1: Ja, mijn ouders woonden aan de Plantijmerheet de Slij op het ogenblik dat ik geboren ben.
0: Oké. En ja. Ben je daar geboren of ben je in een moederhuis geboren?
1: Ik denk dat dat in Sint-Augustinus moet geweest zijn.
0: Ja, dat is mogelijk. Goed. Dus Antwerpenaar in hart en ziel.
1: Ik ben geboren en getogen Antwerpenaar. Ja, ja. Ik ben een echte senior, hè. Daarom zit ik ook op Radio Minerva.
0: Nee. Hier komen niet alleen echte senioren. Ja. Zeg, en dan, je bent dan opgegroeid. In welke buurt? Jullie bleven wonen?
1: Ja, wel. Altijd in het centrum, Regentstraat, dan Bruggestraat, die kanten. Ik ben als jongetje ooit bij de nonnen op pensionaat geweest. Dat is een duistere periode in mijn leven. Nadien 2 jaar bij de paters in Boeghout of Borsbeek. Ik was de eerste van de klas. En dan vanaf het 3e jaar zat ik in de Pijlstraat in de RMS. En dan bengelde ik achteraan in de klas.
0: Oei.
1: Ja, heel raar. Van de eerste naar bijna de laatste.
0: Ja, ja.
1: En dan van de RMS. Ja, dan eerste 2 jaar middelbaar nog in de Pijlstraat. Ik had als leraar plastische kunsten de Alex van de Pebbles.
0: Oh.
1: Ja, prachtige kerel, maar een gevaarlijke, want die gooide met linealen door de klas als hij wat te veel lawaai maakte.
0: Ja.
1: Maar later hebben we er kunnen om lachen. Ik heb ook een paar keer de kans gehad om zijn gitaar te gebruiken toen ze ergens optraden, de Strangers.
0: Ja.
1: En ik zei, Alex, mag je gitaar even hebben? En dan klom ik op het podium en ik zong een nummerke. En dan zei hij achteraf, zeg, als je nog eens wilt optreden met mijn gitaar, dan moeten we wat minder drinken. Dat was de Alex. En dan van tweede middelbaar ben ik naar het 3e jaar gegaan in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Heb ik uitgedaan. En dan naar Tienen verhuisd.
0: Naar Tienen?
1: Naar de provinciale normaalschool voor een opleiding tot regent, Nederlands, Engels, zedeleer. En dat was zo'n beetje, ja, de grote scheiding met mijn grote geliefde Vivi, die op hetzelfde moment aan de VUB in Brussel was gaan studeren.
0: Oké, we gaan straks verder vertellen aan jouw verhaal, maar een stukje muziek. Je hebt gekozen voor Sari Marijs.
1: Ja, ja.
0: In een boer-volkszong staat erbij, dus in het Zuid-Afrikaans. Doet Sari Marijs, is een leuk meezingliedje.
1: Ja.
0: Nu wordt er niet meer gezongen in de scholen. Vroeger zongen wij nog veel van die liedjes.
1: Ja.
0: Toen we klein waren, het lager onderwijs. Vind je dat zelf niet een beetje een armoe, dat er niet meer gezongen wordt?
1: Ja, vind ik helemaal. Ja, community singing is eigenlijk het leukste wat er is, hè. Muziek is niet om alleen op een zolderkamertje te spelen met een plectrum op een paar versleten snaren, maar om in een gemeenschap samen te zingen. Ik zal dat straks nog wel illustreren met mijn eigen liedje. Maar mijn Sari Marijs was een van de liedjes die stonden in het boekje van onkel Bob.
0: Ja.
1: Bob Davidsen. En dus dat waren liedjes met heel eenvoudige akkoorden. En dat was er eentje dat ik onmiddellijk kon zingen en meezingen. En toen ik ging optreden destijds, dan zong ik dat er wel eventjes tussen. En dan liet ik de mensen natuurlijk meezingen.
0: Tuurlijk.
1: En Sari Marijs, okay. Zover van mijn hart.
0: We gaan ervoor.
1: Oké.

0: Ja, ja, we kennen het nog bijna van buiten, hè?
1: Ja,
0: maar het is altijd leuk om mee te zingen. Tijd misschien voor een gedicht?
1: Ja, inderdaad, Sis. Want ik was aan het kijken hier. Ik heb daar straks Avondwandeling door het avondland Vivi voorgelezen. Een gedicht van 16 september 1963. En toen Vivian weer na 50 jaar dan in mijn leven is gekomen, maar daarover heb ik het later nog wel, kon dat woord avondland natuurlijk niet anders dan weer opduiken. En dat leverde een gedicht op 29 augustus 1914.
0: Titel... 14? Nee, dat kan niet. 1914 kan niet, hè?
1: Nee. Nee, wacht wat. Toch, 2014.
0: 2014, oké. Okay.
1: 2000, ja.
0: Ja, ja, 1914, dat zou een
1: 1914,
0: beetje antidateren zijn.
1: Dat was lang voor mijn gebruik, maar bon. Nee, nee, sorry, 2014, titel uiteraard Avondland. En dan volgen deze woorden, speciaal voor mijn geliefde. Je wou een woord van mijn lippen lezen en ik prevelde, afoon, Avondland. Want ik wist dat je het zou herkennen. En ja, je reageerde zoals ik het verwachtte. Hoe een woord lang is tussen verleden en heden. En de weg baant naar verder dan we ooit reden. Natuurlijk gaat het niet om een woord. We lossen geen kruiswoordraadsels op. We dansen gewoon door een herkenbaar oord. En halen verloren gewaande herinneringen op. Nu lees je meer woorden van mijn lippen wanneer ik tegen je aanlig en stil voor je zing. De nacht als getuige van wat ons nog wacht. Het verglijden van de tijd in harmonie en met de tedere zekerheid dat toekomst lacht. Zo ben jij mijn echt avondland geworden waarin je als rivier door mijn landschap stroomt en je samen met mij van nieuwe avonturen droomt.

0: Jamaican een farewell, Harry Belafonte, maar dat had u wellicht al herkend. Ooit in Jamaica geweest, Erik?
1: Nee, helaas niet.
0: Nog niet geraakt?
1: Nog niet geraakt, maar wel in de buurt. Ik ben ooit als vrijwilliger aan de slag geweest in Suriname.
0: Suriname, ja. Ja. Wel een eindje weg, maar dezelfde streek. Zo
1: wel ja, het exotische, het avontuurlijke.
0: En was dat leuk?
1: Ja, dat was een hele ervaring. Hè. Antwerpen had een vriendschapsovereenkomst met Paramaribo, de hoofdstad in Suriname. Ze hadden allerlei projecten lopen in ziekenhuiswezen, onderwijs, stadsontwikkeling. En mij werd gevraagd, kort voor ik met pensioen ging, oh Erik, wil jij als vrijwilliger in Suriname gaan werken met senioren? En dat heb ik dan aanvaard, de eerste keer 3 maanden. Ik logeerde toen bij Kibrimi, wat Surinaams is voor bescherm mij. Een seniorensoos, soos van sociëteit. Ik had daar mijn 2-kamerflatje en ik woonde daar permanent. Dus ik heb daar toen computerlessen gegeven aan oudere dames. En ik heb een toneelstuk geschreven. Op basis van hun verhalen en anekdotes met 10 dames. Ik heb dat geregisseerd. Wij hebben dat opgevoerd in het Stadstheater voor een publiek van 500 man. En dat heette Ondro a Lobibong, onder de liefdesboom.
0: Oh.
1: Ja. En we hebben dat opgevoerd. Hè. Dat was een succes.
0: Geweldig.
1: Ja. En dan ben ik een jaar later, omdat ze geen andere kandidaten vonden om dat werk over te nemen, nog eens opnieuw 5 maanden in Suriname geweest. Ik had toen mijn eigen flatje in Paramaribo zelf. En daar heb ik heel wat teksten geschreven. Ik ging op reportage. Ik gaf computerlessen, ook in een ziekenhuis waar vooral veel mensen verbleven met geamputeerde ledematen. Want ze eten daar rijst met de kilo. En daar krijgen ze diabetes van. En daar moeten armen en benen afgezet worden. En die mensen heb ik dus voor de computer gehad om ze daar te initiëren in het digitale leven.
0: Oké, goed. Vraagt een streepje muziek. Hè? Als volgende nummer heb jij gekozen This Land Is Your Land, Tony Lopez.
1: Ja.
0: Hè? Of Woody Guthrie.
1: Ja, het is een oorspronkelijk nummer van Woody Guthrie.
0: Ja,
1: een van de grote voorbeelden voor Bob Dylan trouwens, mm-hmm. Woody Guthrie.
0: Ja.
1: Naast Dylan Thomas.
0: En van waar die keuze?
1: Wel, naast de blues was folkmuziek voor mij het belangrijkste. Ik was de eerste met als artiestennaam Little Boy Walker om in de Muze van Antwerpen op te treden. Uiteraard met folksongs en blues, maar ik had geen groot repertoire, dus ik moest heel veel improviseren.
0: Ja.
1: En het was Louis de Vries, die manager was van de Pebbles, en zich ook aanbood als mijn manager, die mij geplaatst heeft in de Muze. Dus ik kwam in de Muze binnen. Dat was toen nog 1 ruimte met een ronde tafel met een bloot lampje erboven en een jukebox ernaast. Dus toen ik daar ging optreden, trok ik de stekker van de jukebox uit en werd ik een levende jukebox. En de Pebbles die kwamen na optredens heel regelmatig, afgezakt naar de Muze. Die kwamen dan naar mij luisteren en dat was heel leuk. En het vervolg van het verhaal vertel ik straks wel.
0: Oké, dus this land is your land, maar eerst dit nog.
2: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tornedoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet drinken, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.

0: Woody Guthrie himself, This Land Is Your Land. Meestal gekend in de versie natuurlijk van Trini Lopez. Erik, je studeerde Aventine. En wat ben je dan gaan doen?
1: Wel, als ik het even over Tine mag hebben, Sis. In 1964, tussen het eerste en tweede jaar dat ik in Tine studeerde, ben ik 2 maanden in Londen gaan werken om mijn Engels te perfectioneren in de mate van het mogelijke. Maar dat was ook het tweede jaar dat Viviane en ik een relatie hadden. En na 2 maanden uit elkaar te zijn geweest, heeft zij het uitgemaakt. Begin september 1964. Dat was een beetje een pijnlijke scheiding. Maar ja, zij aan de VUB in Brussel, ik nog een jaartje te gaan in Tine. Dus was het over en out. Maar 1964, 2 maanden in Engeland, dat was heel boeiend. Ik werkte bij de Nitrate Corporation of Chile. Kunstmeststoffen, maar ik werkte in de Post Department in de city. En ik logeerde bij een van de directeurs in het graafschap Kent, die mij elke zaterdag en zondag meepakte om al die kastelen en tuinen te gaan bezoeken. Ik heb er ook de gelegenheid gehad om Johnny Hooker live te zien optreden en Georgie Fame. En een hele hoop anderen, want elke week waren daar optredens in een soort parochiezaaltje. En een van de nummers die toen rot gedraaid werden op de tv in al die popprogramma's, was natuurlijk eentje dat ik heel graag laat horen.

0: blijft een knap stukje muziek, hè, hoe oud het ook mag zijn.
1: Ja, precies. En ik had dat vroeger op mijn repertoire staan, op het moment dat ik heel veel ging optreden. Eigenlijk is het origineel helemaal anders, hoor. Ja, ik zong dat dan ook wel eens eventjes met veel simpeler akkoorden. Ik ga dat nu niet zingen. Ik heb trouwens geen gitaar bij. Helaas, misschien had ik dat moeten doen. Dat was vaste kost. En de laatste keer dat ik een lang optreden heb gegeven, dat was 2 dagen na mijn 79ste verjaardag, 3 jaar geleden, in Jingle Jangle op het eilandje. Op een zondagmiddag ook, hè, zoals vandaag. Met een paar muzikanten erbij. Ik had toen ook Nico van Cover, een pianist, met wie ik al jarenlang goed bevriend ben. En die zat erbij met die House of the Rising Sun. Die begon op zijn toetsen te tokkelen, zodanig dat de rest van de bende de draad kwijt was.
0: Dat wist.
1: En ik zelf erbij. Dat is een anekdote voor mijn memoires.
0: Goed. Maar je bent dan afgestudeerd in Tienen. Wat ben je dan gaan doen?
1: In die tijd moest je wachten tot je een telegram kreeg van morgen aanbieden in die of die school voor een interim van 1 week of 2 weken of 3 weken of maanden. En in afwachting daarvan ben ik een oud-leraar van mij, van de lagere school in de Pijlstraat. Meneer De Bie heette die, maar dat is niet ter zake. Die was directeur, hoofdonderwijzer, directeur geworden van een school voor buitengewoon onderwijs in Sint-Niklaas. Hoofdonderwijzer, directeur, dat betekent dat hij dus nog moest lesgeven en tegelijkertijd directeur zijn. Wat heel moeilijk was, omdat hij voortdurend uit de klas gehaald werd om mensen te ontvangen, kinderen in te schrijven en dergelijke. Nu, ik moet eventjes teruggaan in de tijd. Toen ik in het middelbaar zat, werd er door de leerlingen van de RMS een musical opgevoerd in het toenmalig jeugdtheater, namelijk Sneeuwwitje en de 7 dwergen. En hou je vast, Sissi, ik was Sneeuwwitje. Ik was uitgezocht om die rol te spelen. Ik moest tijdens de speeltijd naar de muziekklas komen. En toen zaten daar een paar mensen, onder andere Alex van de
0: Strangers.
1: Strangers zat erbij. Van Malder zing eens een liedje. En ik zong, al die willen te kaperen vouwen, moet de mannen mee waarde zijn. Oké, dat is hem. En ik was Sneeuwwitje. Ja, dus een musical met zeker, als iedereen op het podium stond, waren dat zeker 30, 40, 50 jongens. Waarvan heel veel in vrouwenkleren, met pruiken enzovoort. Ja. Maar goed, dat was eventjes de switch.
0: Je bent dan begonnen als leraar.
1: Ja. En meneer De Bie was de regisseur van die musical. Daarom ben ik hem. Hij is mij dan nadien komen helpen, want ik was wat achterop geraakt. En dan ben ik hem gaan helpen. Dus ik heb daar dan een paar maanden tegen kost en inwonen, want ik had geen wedden. Ben ik hem uit de nood gaan helpen. Heb ik toen met leerlingen van allerlei slag gewerkt. In het eerste studiejaar. Best moeilijk. De moeilijkste waren de gehoorgestoorden die ook karakterieel gestoord waren. Ja. En de schatjes, dat waren de Mongooltjes. De kinderen met het syndroom van Down. Een van hen, die kende heel het repertoire van Wiltura van buiten. Die zei altijd, meneer, zal ik nog eens optreden? En dan zei ik, ja, doe maar. En dan begon die Wiltura te zingen. En dan, nadien heb ik meerdere korte en lange interims gedaan, tot ik uiteindelijk via de vakbond terecht ben gekomen in een Joods ateneum aan de Lange Leemstraat. De naam van de school is Tachkemoni. Daar heb ik meer dan 20 jaar gewerkt als leraar Nederlands. Kortstondig ook een beetje Engels gegeven. En ik heb daar nu nog altijd leerlingen van toen, met wie ik nu bevriend ben op Facebook.
0: Dat is plezant, hè?
1: Ja,
0: I can get no satisfaction, dat is zeker niet voor jou.
1: Dat was helemaal in de jaren, in dat jaar 1964, dat was natte dromen, hè? Dus,
0: pure dromen.
1: Ja.

0: Rolling Stones, eveneens uit 1964, of die buurt toch, hè? Zeg, ik heb een idee dat dat toch een belangrijke periode voor jou is geweest, 1964.
1: Ja, in alle geval. Dat was een overgangsjaar, zeg maar, hè, van eerste naar tweede jaar in de normaalschool. En dan de scheiding met mijn grote liefde Vivi.
0: Ja, waar het er nou terug goed mee is gekomen. Gelukkig maar.
1: 50 jaar later heeft ze mij weer opgezocht. Maar daar ga ik het straks nog even over.
0: Oké, wij gaan naar de klok van 3. Blijf luisteren voor het spannende verhaal. Erik van Malder blijft ook nog een uurtje. Dus tot zo na de klok van 3.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik?

0: mijn rug.
1: En zonder camionet? Vergeet dat maar, schat.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg, Lucas van den Aande, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
3: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
4: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
3: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
5: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt de burgemeester Luc van der Meren.
8: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
7: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende bosbranden. In de Aude is al meer dan 225 hectare natuur vernield. Volgens de hulpdiensten is de situatie nog altijd kritiek. Meer dan 350 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook in de Vallée d'Asp woedt een bosbrand. Daar is al 105 hectare vernield. Het gaat volgens de autoriteiten om een brand op een erg steil terrein. Daarom verlopen de bluswerken daar moeizaam. En sport, de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is de nieuwe wereldkampioen in de MXGP. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en dat was genoeg voor zijn derde wereldtitel in zijn carrière. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer scoren. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artslaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Andermaal welkom bij Radio Minerva, beste luisteraars. Zonnig Minerva is de naam van het programma en het is buiten ook superzonnig. Maar in Studio 2 schijnt de echte zon voor onze radio. Erik van Malder, kunstenaar eigenlijk, hè? Mogen we jou zo noemen? Woordkunstenaar.
1: Ja, taal is mijn core business.
0: Taal is je ding, hè?
1: Ja. Ik heb zowel romans als verhalen, gedichten geschreven.
0: Liedjes.
1: En als singer-songwriter heb ik ook een repertoire in drie talen.
0: Ja, daar gaan we straks nog een liedje uit horen, hè?
1: Ja,
0: van
1: ik
0: jou,
1: denk het wel.
0: Zelf gezongen.
1: Ja.
0: Zeg Erik, we waren een beetje. Je bent aan les beginnen geven aan school. Een Joodse school in de Lange Leemstraat. En intussen bleef dat natuurlijk bruisen. Je schreef enkele dichtbundels. En vrij onlangs is jouw laatste dichtbundel tot hiertoe uitgekomen, hè?
1: Ja, dat is Vivi Bruna.
0: Ja.
1: Een poëtisch dagboek van een liefde. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen daar interesse voor hebben. En die willen aanschaffen, omdat ze daar hoogstwaarschijnlijk en hopelijk veel inspiratie in kunnen vinden om hun liefde uit te drukken voor hun geliefde op basis van mijn verzen. Het boek is heel makkelijk te vinden als je mijn naam, Erik, met een K. Er zijn er veel die er nou altijd een C zetten, maar bon.
0: Ja.
1: En dan tweede woord van, derde woord Malder. Als je dat gewoon ingeeft op Google, dan kom je automatisch wel op de nodige info terecht.
0: En mocht je dat vergeten, dan kan je nog altijd naar mij mailen.
1: Okay.
0: Zeg, maar misschien tijd voor een volgend gedicht uit jouw nieuwe bundel?
1: Ja, dat kan, maar ik heb er eentje gekozen dat daar niet in staat, omdat de Hollandse uitgever geen Frans en geen Engels wou.
0: Oh.
1: Maar Vivian en ik hebben van toen we nog een jong koppeltje waren in de jaren 62, 63, 64, vorige eeuw, heel veel naar elkaar geschreven, dagelijks. En ook heel vaak in het Frans. Ik heb geen gedicht kunnen terugvinden van in die jaren, maar toen we in 2013 terugverenigd zijn, dan kwam dit gedicht. Het is een Frans gedicht met als titel Ce voyageur romantique. Regarde-le, ce voyageur entre notre jeunesse et notre bonheur retrouvé. Il ne se vêtu pas de vieux souvenirs, ni de mots sans signification. Il marche et il vole comme un jeune explorateur qui aime l'action, car il sait qu'enfin, comme un bijou précieux, le bonheur il a trouvé entre tes bras et dans le rêve que nous rêvons ensemble, sans doute, mon amour, nous resterons toujours ensemble. Je choisis ces chemins peu communs comme un aventurier qui veut partir avec toi pour une vie riche et variée. Il n'est pas lourd ce voyage sur le pont de 50 ans en repassant par ces paysages connus et accueillants où tu apparais comme mille personnages d'amour qui, comme dans un conte de fées, m'entourent. Regarde-moi, le voyageur romantique qui a retrouvé ton amour fantastique comme déjà à ta 18e, aujourd'hui encore, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime.
2: Thank you.

0: Booksellers, Sally, Elvis Presley natuurlijk, de King. Hè. Was jij een verwind fan van de King?
1: Oh ja, van zodra dat ik die heb leren kennen, in de jaren 50 moet dat geweest zijn, was ik een grote fan van Elvis. En natuurlijk zo'n nummer als Booksellers, Sally. Fantastisch, hè? Vivian en ik hebben daarop gedanst. Sedert dat we terug bijeen zijn, 13 jaar geleden is dat gebeurd.
0: En dat gaat nog goed.
1: En dat, wow, dat is fantastisch, ja. Even wat kreunende pijntjes opzij zetten en we zijn terug vertrokken. Hè.
0: Terug vertrokken, ja. Tafels en stoelen opzij en gaan voilà, ervoor. Ja. Gaan met de banaan in Nederland. Ja.
1: Yeah.
0: Zeg, je hebt in Muzie gespeeld, vertelde je dat straks. Dan moet je Ferre Grignard toch goed gekend hebben.
1: De Ferre, een schat van een gast. Ja, die had, voordat hij ooit in, voordat er sprake was van de Muze, had de Ferre zijn eigen café. Ergens bij de Kaaien. En dat heette De Gnoe. Een heel klein café op een hoek. En ja, ik kwam er regelmatig en dan had ik de nodige gesprekken. Maar er is een hele periode geweest, Sis, dat de Ferre optrad met zijn muzikanten op zaterdagavond in de Muze. Toen was de Muze al uitgebreid met een podium op de eerste en een galerij op tweede. Dat je naar beneden kon kijken. De Ferre trad zaterdags op en ik zondags. Little Bo Walker. En wanneer de Ferre zaterdags ergens een optreden op verplaatsing had, dan schoof ik op van de zondag naar de zaterdag. En dan zongen wij van 9 uur 's avonds tot 1 uur of 3 s'nachts. Bijna onafgebroken, af en toe een korte pauze van een kwartier. Ik had daar De Witte. Ik ken zijn echte naam niet meer, maar een fantastische gitarist. En dan iemand die wasbord speelde en een mondharmonica erbij. Ja. Wij waren een levende jukebox, zeg maar. Hè. En, ja, en dat was fantastisch. Ik heb daar dingen beleefd. Mensen die dan afkwamen, zeg van... Little Bo Walker, kun je bij ons komen optreden? Ja, dat was dan in een school voor verpleegsters ergens in Limburg, waar ik dan samen ben gaan optreden met Mick en Roel bijvoorbeeld.
0: Wow.
1: Ja, ja, er waren het eerste Folk en Blues Festival gewonnen door Patrick, maar dat was de stiefzoon van de sponsor, de hoofdsponsor van Ford. En dan Roland van de, en de Blues Workshop, die tweede was. Of Mick en Roel. Ja. En dan Roland en ik, Little Bo Walker, op de vierde plaats.
0: Mooi.
1: Ja, een organisatie van Louis de Vries, hè? Mijn toenmalige manager. Maar ja, en dan maakten ze van die dingen mee. Een van de zangers van de Black and White Minstrel Show, die hadden opgetreden in Koningin Elisabethzaal met hun Minstrel Show. En die zakte dan af naar de Muze. Die kwam dan zo'n enorme zwarte Amerikaanse zanger die op, naast mij op het podium kon zingen. En die zei, shall we sing together, man? En dan begonnen wij... Old Man River.
0: Ja, ja, ja. Om te diepst.
1: Ja, ja. In een duo, hè, in een duet. Fantastisch. Toen dacht ik... Dit mag voor mij duren tot ik erbij doodval.
0: Ja, ja, ja, maar het is niet blijven duren. Hè?
1: Nee,
0: want je leeft gelukkig nog altijd. Maar we gaan nog wel eens luisteren naar Ferre Grignard.
1: Ja,
0: met zijn bekendste zeker.
1: Ja,
0: Ring,
1: ja.
0: Ring, I've Got to Sing.
1: Yes.

0: maart 1966 was het toen Ferry Grignard dit nummer opnam. In dezelfde maand nog werd het nummer ook opgenomen door niemand minder dan Claude François. Maar dan werd het titel natuurlijk C'est moi, c'est moi. Hm. Niet de stroom natuurlijk. Hè. Niet de c'est moi, maar de c'est moi. Hm. Goed, Erik, je bent dan gaan optreden. En dat was heel leuk. Maar op een zeker moment heb je ook zelf platen gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Het is bij één plaatje gebleven.
0: Bij één plaatje gebleven.
1: Ja, ja, ik had Al van Dam, producer bij Decca, platenmaatschappij, leren kennen. Ik had mij gaan aanbieden in de Biljaarpalas. Waar hij op zaterdag zowel de matinee als de avond aan de piano zat. Bij de shows van Charles Janssens en Co-Flower en dergelijke. En ik was met mijn gitaar op een zaterdagmiddag tijdens de pauze naar daar gaan. En ik had gezegd van, meneer Van Dam, mag ik hier ook komen optreden? En hij zei, oh, al je gitaar is en laat eens iets horen. En dat heeft geleid tot een plaatje, één singeltje.
0: Eén singeltje?
1: Ja, in 1967. Voor de A-kant hebben ze gekozen voor een liedje van een Engelse zanger met als titel Alexander Bell Believes. Dat was ook de naam van de zanger. En ze hadden bij Decca de rechten voor dat liedje gekocht om in het Nederlands te worden gezongen door Boudewijn de Groot. En dan zou dat geklonken hebben, Boudewijn de Groot geloofd, ja, enzovoort, enzovoort. Maar omdat mijn naam Erik van Malder geen begrip was, hebben we Alexander Bell behouden. Dus de A-kant is Alexander Bell geloofd. Maar ze moesten dan ook een nummer hebben voor de B-kant. En Alfons, zo noemde ik Al van Dam, die zei ja, maak maar een liedje dat aansluit bij de actualiteit. En dan heb ik Hippie Hiep geschreven, tekst en muziek. Al van Dam als producer heeft er mee voor getekend. Hij heeft de helft van de rechten daarop.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat is een liedje dat nu nog altijd actueel is in mijn ogen.
0: Dat is fijn. We gaan zo dadelijk luisteren, maar misschien nog eerst een gedicht uit je bundeltje.
1: Ik ga met alle plezier een gedicht lezen dat ik heb geschreven op 18 januari 2019. In de koude wintermaanden. En Vivian en ik hadden toen natuurlijk wel heel wat werk om aan onze liefdesrelatie te werken. Ik stel voor dat de min 16-jarigen nu hun oren eventjes sluiten. Want het gedicht dat ik ga voorlezen heeft wel speciale trekjes. Liefje, dit gedicht is speciaal voor jou. Ik hoop dat de zon op je gezicht schijnt en dat je hiervan kunt genieten. Hier is het gedicht. Je bent speels als je gedronken hebt. En ik speel gedwee mee. Als je geil en gewillig voorgaat met een orgelsolo in de nacht. Ik wacht even tot je wegdroomt in die dromen die je graag herkent. En je mij toelaat in je lepe strik om samen weg te dromen. Het is muzikaal gemorrel, snoezig spel van doen we het of niet? Zo grappig misschien, zo zeeziek wordend van verlangen. En dan komt de bevrijding, het ultieme spel dat ons bindt, de schaduwen op de wand, mijn lippen daar beneden, mijn tong, ons verlangen. Jij, speels en geil en dronken, mijn geliefde, mijn lief, mijn liefste, ik, geïnspireerd en verzonken in het beeld dat mij het liefste is. Als jij snokkend klaarkomt, verlies ik me in herinnering en word ik weer die jongen die je onhandig tot vrouw maakte en die je vandaag gelukkig maakt.

0: Ja, de stem van Erik van Malder hoorde u, onze gast voor vanmiddag. Je stemkleur is wel een beetje veranderd intussen, hè?
1: Ja, ik heb met ouder woorden meer een bluesstem gekregen. Ja, ik wil trouwens graag nog even terugkomen op wat ik in het begin heb gezegd na dat plaatje van Catherine Valente. Als studiemuzikante voor mijn plaatje met Alexander Bellipiep was de drummer, de vaste drummer van Catherine Valente, die daar als studiomuzikant werkte. En de gitarist was Bert Blanca, die op dat ogenblik bekend was als de Brusselse Elvis Presley. Dus ja, ik was in leuk gezelschap.
0: In goed gezelschap, ik zeggen. Zeg, buiten dat lesgeven, hè? Je hebt 20 jaar lesgegeven. Ja. Heb je daarna nog andere dingen gedaan?
1: Wel, ik ben heel vroeg, bijna tegelijk met het lesgeven, begonnen als copywriter, reclametekstschrijver. Dat was om de broden, uiteraard. Hè? Want met poëzie kun je niet veel verdienen. Ik had op 18 jaar de ambitie om fulltime schrijver te worden. Beetje zoals Herman Brusselmans en Tom Lanois. Maar ik was geen Brusselmans en ik was geen Lanois. Maar goed, ik heb heel mijn leven in versen vastgelegd. Als
0: poëzie was jouw ding eigenlijk?
1: Poëzie, maar ook proza. Hè. Ja. Er is een roman van mij verschenen in 1976 met als titel Maïté, een science fantasy werk. Er zijn twee verhalenbundels van mij verschenen. Die kun je ook via Bookscout vinden trouwens. Ja. En vorig jaar heb ik nog een meesterwerk geschreven, in het Frans dan nog. Een roman van 130 bladzijden met als titel Quand les ânes se manifestent. Het verhaal van Antoine, een man die compleet ontredderd is en die op de dool is in Frankrijk en opgevangen wordt door de clochards. Maar niet de clochards zoals we die kennen, de daklozen en dergelijke, maar zo'n soort van universeel genootschap van clochards die hem, ondersteunen en zelfs inwijden in hun geheimen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, helemaal prachtig. Maar ik wacht nog altijd op een uitgever die dat wil uitgeven.
0: Ah ja, dat is niet zo gemakkelijk, hè? Nee, tegenwoordig. Nee. En vooral er nog iets aan overhouden.
1: Ja.
0: En daar, dan is het helemaal niet gemakkelijk. Oké. Het volgende nummer is helemaal buiten de context. Eigenlijk ook een beetje hier bij Minerva, want normaal spelen wij die dingen niet. Maar Wim Sonneveld heb je meegebracht. Nicola Nelis heet het nummer eigenlijk.
1: Ah ja?
0: Ja. Vanwaar die keuze?
1: Wel, ik hou niet zo van de stand-up comedians van tegenwoordig. Wie mij echt wel kan bekoren is bijvoorbeeld Nigel Williams. Maar voor de rest heb ik eigenlijk heimwee naar de echte one-man show artiesten à la Toon Hermans, Wim Sonneveld enzovoort, van lang geleden. Ik luister nog regelmatig naar die, hè, je kent ze wel, Toon Hermans, die dan in het zuiden van Frankrijk op reis gaat. In een auberge. En de eigenares is dan een aubergine.
0: Ja.
1: En dan heeft hij 's morgens een eitje bij zijn ontbijt. En dan heeft hij daar, hij wijdt uit, minutenlang over. Nou, als jij mag kiezen, wat kies je dan?
0: Ja.
1: Een F of een ei? Enzovoort.
0: Woordspelingen. Spelen met taal.
1: Ja, spelen met taal, voilà. Wat ik ook al heel mijn leven gedaan heb en nog doe. En daarom Wim Sonneveld, schitterende artiest. En dat wil ik gewoon eens laten horen om de mensen plezier te doen.
0: Gaan we doen na volgende boodschappen.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten. meester van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan. Het zijn de beste.
6: Het Minerva Café. Om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268. Of via reservatie@radiominerva.be.
7: Yeah!

0: Ja, humor van toen. Niet meer te vergelijken natuurlijk met de comedians van nu. Dat was ook meer variété. Die mannen hadden nog kids bij enzovoort. Ik denk dat het nog moeilijk te vergelijken valt met de comedians van nu.
1: Tijden veranderen, mensen veranderen en de sfeer wordt anders. Maar ik hou er nog altijd van.
0: Tuurlijk, waarom niet?
1: Ja, ja.
0: Goed, Erik van Malder, dichter om bij jou te zijn. Een dichter, dat kan hem bijna niet. Enkel gescheiden door een glas. Maar tijd voor nog een gedicht, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Wel, ik had oorspronkelijk gedacht van ik moet een gedicht voorlezen uit de reeks van de gedichten die ik geschreven heb voor de mensen van het eilandje. Dat zijn er al heel wat geworden en ze hebben mij daar zelfs gebombardeerd tot dichter van het eilandje. Maar daarover ga ik het niet hebben. Ik kies nu, want dat illustreert toch wel iets meer, niet alleen mijn liefde voor en met Vivian, maar ook mijn kunstenaarschap. 13 maart 2001 geschreven, De Parade van Verdriet en Hoop. Hoe jij me ziet, vraag ik me af, als ben ik een verschroeid blad, een neergelaten gordijn van een oud en onbezocht theater, waarachter clowns en danseressen zitten te hopen op later, en waarover de pers schrijft dat artiesten het hebben gehad. Wou je me nog eens zien op een podium in al mijn glorie, hoe ik een publiek begeesteren kan met mijn repertoire? Troost je me, nu ik treur om mijn gemist moment de gloire? Ik hoop dat ik nooit nog eens zeggen kan, dit is mijn victorie. Want een kunstenaar is maar wat hij waard is als artiest en wat het altijd kritisch publiek hem of haar wil gunnen. Het gaat echt niet om talent, om waarde en om kunnen. Het gaat slechts om het juiste moment en dat is best triest. Ik voel me een fanfare met majorettes in verlaten straten, met luie muzikanten die hun instrumenten liggen laten. Als is trots verder marcheren een optie voor betere tijden en moeten we noodgedwongen verder blijven lijden. Sta jij nog altijd als fan in de rij voor mijn volgend optreden? Houd je een enthousiast, je deed het geweldig, liefste, klaar? Ja, daar geloof ik in, net als in ons lieflijk heden en verleden. Want hoe het orkest ook speelt in mijn theater, wij zijn een paar.

0: tu étais Salvatore Adamo. Mooi nummer, hè?
1: Oh, een van de mooiste liedjes die ik ken. Ik krijg nog altijd, hoe noemen ze?
0: Kippenvel. Ja. Goosebumps. Goosebumps,
1: ja.
0: Zeg, deze middag draait er rond de liefde. Hè.
1: Ja, absoluut.
0: Een bundel, nog even herhalen, wie de bundel met mooie liefdesgedichten wil kopen. Misschien zelf ter inspiratie om voor te lezen of zo stiekem op bed te leggen als ze thuis komt. Misschien is allemaal leuk. Dan kan dat gewoon Erik met een K intikken. Erik van Malder. En op Google zie je dan waar je dat boek kan kopen. Net als de rest, hè, als de mensen willen gaan grasduinen in gedichten of wat dan ook van jou, dan vinden ze dat allemaal via Google.
1: Ja, en ook op YouTube. Hè, als ze daar mijn naam ingeven, dan kunnen ze mijn liedjes vinden. Zelfs mijn plaat, Alexander Belly Beep. En ook recent werk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Je had nog een paar nummers meegebracht, waarvan deze Sarvon en Misty.

0: Too Much in Love. Als dat niet mooi is om te eindigen.
1: Dit hele programma was een ode aan de liefde.
0: Ja, dat en vooral. Daar zijn we voor.
1: Ik wil je uit ganser harte danken voor deze gemeenschappelijke reis die je mij samen met mij hebt gemaakt. Door het leven van de artiest die ik ben. En mijn liefdesrelatie met mijn enige echte Vivi Bruna.
0: Iedereen zou de liefde van zijn leven ooit moeten tegenkomen, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dat is er. Ik wil jou langs mijn kant ook danken. En beste luisteraars, vandaag heb je kunnen genieten van Erik van Malder. En volgende week iemand helemaal anders uit de muziekwereld. Hij is muzikant, producent en zijn naam is Patrick Hamilton. En ook hij heeft beloofd er een leuke uitzending van te maken. Om te eindigen, hoe kunnen we dat beter met een stukje muziek en een gedicht? Erik, ga je gang. Ja, collega ja. Peter Persval staat intussen al klaar om het roer over te nemen van deze Minerva boten. Dus het ziet er allemaal goed uit, alvast tot de klok van 6.
1: Ja.
0: Het woord is aan jou.
1: Oké, 6. Ik richt me even tot mijn Vivi die op het terras van Minerva zit. Ik ga nu iets voorlezen als gedicht, maar de gezongen versie daarvan is ooit ontstaan terwijl ik tegenover jou zat met mijn gitaar. En misschien kan het nummer niet helemaal gehoord worden, maar we gaan toch eindigen met ons levenslied. En dat zullen de mensen even graag horen als wij, denk ik. Maar hier, et puis le soir, quand il fait noir, je vois dans tes yeux des étoiles comme dans les cieux. Et oui, je vois ce que tu me demandes. Alors, je prends ma guitare pour te jouer une chanson d'amour. Car je t'aime tellement. Oui, tu sais bien, tu es ma reine et la femme de mon cœur. Est-ce que je puisse être ton arlequin, ton poète maudit, ton ludique chien, comme si je suis de rien? Mais non, je suis ton amant, celui qui t'accueillit, ton amour de toujours, ton homme, ton cher invité de cette lointaine soirée. Et puis...

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
0: Alexander Scholten.

0: Stoffeerders.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek, onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
4: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
3: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
7: Ja,
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo is dat, het is 4 uur geweest. We zijn live in de Radio Minerva studio. Welkom voor Happy Hour. Twee uur goed nieuws, 2 uur goede muziek en 2 uur fijne nieuwtjes. Ja. Ik wou eigenlijk zeggen voor fijne mensen, dat bent u. En dat goed nieuws beginnen we in Antwerpen. Want Antwerpen heeft een straffe zomer achter de rug. En omdat ik beloofd heb van wat meer Antwerps te spreken op de radio, ga ik dit bericht ook in het Antwerps doen. Nu het hier, er komen er zoveel dagjes mensen naar onze stad. Benekan, 3 miljoen bezoekers. Dat is bekend een verdubbeling tegenover normale zomers. En het toont dat onze trekpleisters van de stad, de kathedraal, het mast, Stien, de winkelstraten, internationaal nog altijd op de kaart staan. Een opvallend cijfer is het aantal riveercruisers, schiet hij wel zien liggen. Dat is meer dan verdubbeld. En dat hij de eigenaardige rijden, door de aanhoudende droogte in Duitsland en in Zwitserland, stond dus de Rijn en de Donau te leeg om met grote cruiseschepen te veren. En organisatoren zijn dan uitgewijken naar Schelde, naar de Schelde. En Antwerpen is natuurlijk een schoon pleisterplus op de Schelde. De toeristen wandelen niet alleen, ze eten in de brasserijs aan de Groenplaats, ze drinken een pintje op het zout, kopen chocolade in Doogstraat. De horecacijfers van deze zomer zijn ongelooflijk hoog. Uitbaters van de typisch Antwerpse zaken zoals Café de Vagaat of Friteur Max spreken over een van de drukste zomers ooit. En voor iedereen die deze zomer aan het klagen was over de drukte op de meer, dat is dan gewoon omdat iedereen in ons koekenstad wil zijn, dus zit er blij mee mensen. En weet je wat, zit al op een terrasje, gelijk Ed Kooijman en lustert naar Dijsleekje.

Joe Harris, drink rode wijn, de Nederlandstalige versie van een liedje van Udo Jurgens, Griechischer Wein heette dat in het origineel. Maar Joe Harris maakte er ook een dikke hit van. En ja, drink rode wijn kan je dus in onze stad ook doen met heel wat buitenlandse mensen die je dan de schoonheid van onze stad Antwerpen kan tonen. Ik ben terug overgeschakeld naar beschaafd Nederlands, want er zijn ook mensen van buiten de stad die luisteren. En heel veel mensen eigenlijk. Ik zie het hier voor me op de computer, zie ik een berichtje staan van een luisteraar uit Spanje die in het Engels een berichtje in ons gastenboek heeft achtergelaten, omdat hij zo vindt dat wij zo'n goede muziek draaien. En dat is natuurlijk ook wel waar. Onze luisteraars zijn actieve mensen die bellen als er iets scheelt. En vorige week na de uitzending kreeg ik een mailtje van iemand die zei: je hebt weer al Almartino gedraaid. Almartino met Spanish Eyes. En dat is origineel. Is dat eigenlijk van Freddie Quinn? Wilde dat nu eens dat van Freddie Quinn draaien? En wel, belofte maat schuld. Hier is Freddie Quinn met Spanish Eyes.

smile for me once more before I go.

Elvis Presley, You Were Always On My Mind. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie, beste luisteraars. You Are Always On Our Minds. En we hebben ook een verjaardag te vieren. Niet zomaar een verjaardag. Een verjaardag van een liedje dat in ons collectief geheugen zit. En dat is dit nummer. Het is 50 jaar oud precies dit weekend. Hier is ABBA met Dancing Queen.

0: Tijd voor goed nieuws.
1: En dat goed nieuws komt uit de modewereld, want een Antwerpse mag zich vanaf deze week de belangrijkste jonge modenaam ter wereld noemen. Toch tenminste voor een jaar. Julie Kegels, amper 27 jaar oud, heeft de LVMH Prize gewonnen. De meest prestigieuze modeprijs voor jonge ontwerpers ter wereld. Uitgereikt door de Franse luxegroep Louis Vuitton Moët Hennessy. Dat zijn een pak chique merken bij elkaar. Het lijkt wel de adreslijst van de Huide Vetterstraat. Julie krijgt 400.000 euro en een jaar mentorship van een internationale groep mode-experts. Ze studeerde af aan de befaamde Antwerpse Modeacademie en ze richtte haar eigen label pas op in 2024. Maar haar naam ging razendsnel de wereld rond. Popsterren Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia dragen intussen haar creaties. Ik ben sprakeloos, reageerde Julie na de prijsuitreiking. Zoveel dank aan mijn hele team. Zonder jullie was dit niet mogelijk. Voor kenners is haar snelle opmars niet toevallig. Ze komt namelijk uit een ondernemersfamilie. Haar vader, Xavier Kegels, was de oprichter van de bagagemerken Kipling en Hedgden. Julie versloeg maar liefst 2400 andere internationale kandidaten. Haar creaties worden beschreven als oma meets partygirl met veel glamour. Zo'n beetje het Minerva-publiek dus. Een prachtige omschrijving die alles zegt en die helemaal past bij dit nummer van Dusty Springfield. The love.

0: Leven Engst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Happy hour, shoobidoo, Minerva draait het just voor u.
5: Ja, en wat hebben we nog allemaal te draaien? Nog een hele hoop goede muziek. Daarnet hoorde je voor de onderbreking The Look of Love van Dusty Springfield. Een nummer dat ooit voor een film gecomponeerd werd. En pastiche op een James Bond film was dat. Maar toch een heel mooi nummer is dat dan geworden. En we gaan in dat register even voortgaan. Hè. Hier is Etta James. Oh!

0: Een ongewone combinatie, ook dat is Happy Hour. Dean Martin met For the Good Times. En dat is een nummer dat eigenlijk geschreven werd door Kris Kristofferson. Je had het misschien niet verwacht, maar het is wel zo.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws brengt ons naar de wijk Zurenborg in Antwerpen. En u kent de wijk Zurenborg waarschijnlijk wel. En weet dat de Dageraad Plaats met haar terrasjes, het pittoreske pleintje en de omringende Art Nouveau-huizen misschien wel de charmantste plek van heel de stad is. Wat velen zich misschien niet realiseren, midden op dat pleintje staat ook een kerk. En die is dringend aan een opknapbeurt toe. De Sint-Willebroderskerk aan de Dageraad Plaats werd gebouwd in het late 19e eeuwse Zurenborg, toen de wijk tot bloei kwam. Ze past qua stijl perfect bij de omringende burgerhuizen, maar de tand des tijds heeft haar niet gespaard. De gevel is verweerd, het dak lekt en delen van de binneninrichting hebben restauratie nodig. De stad Antwerpen trekt nu middelen uit om de kerk grondig aan te pakken. En dit uithangbord voor Zurenborg in ere te herstellen, klinkt het bij de bevoegde schepen. Buurtbewoners zijn ondertussen opgetogen. Voor velen is de kerk het herkenningspunt van hun wijk. Het gebouw waar generaties dopen, communies, huwelijken en uitvaarten zijn gebeurd. De werken zullen enkele jaren duren en intussen tijd blijft de kerk op vaste momenten open voor de gelovigen en natuurlijk ook voor de ongelovigen, want zo zijn er heel wat in Antwerpen. Getuige dit nummer van de mannen van Catastrofe.

De Dixie Cups gingen naar de kerk nadat Catastrofe buiten was. Hoort de klokken looien was hun nummer. En de Dixie Cups die gingen naar de kerk om te trouwen. En dan is het aan te raden om geen kater te hebben op die zondag dat je daar in de kerk zit. Want dan ben je eraan toe, zoals Kris Kristofferson in Sunday Morning Coming Down.

Frankie Lymon en de Teenagers. Ik heb toch tijd voor één goed nieuwsje voor 5 uur. In Rumst hebben ze een pragmatische oplossing voor het probleem van het schoolzwemmen. Sinds enkele jaren is het steeds moeilijker geworden om Vlaamse kinderen aan hun verplicht schoolzwemmen te helpen. Veel gemeentelijke zwembaden zijn gesloten omwille van de energiekosten en scholen moeten hun leerlingen soms met de bus naar een naburige gemeente sturen. Duur, tijdrovend en het kost een halve schooldag. De oplossing van Rumst: haal het zwembad naar de school toe. De gemeente huurt een mobiel zwembad, een echt bassin op wielen is dat, dat op de speelplaats wordt gezet. Elke klas krijgt zo een week zwemles vlak bij de eigen school. Zo zijn we niet meer afhankelijk van andere gemeenten, klinkt het opgelucht bij het bestuur. Voor de kinderen betekent het geen busritten meer, voor de leerkrachten geen extra begeleiding die uren in beslag neemt, voor de ouders geen zorgen dat het kind te laat thuis is. Het mobiele zwembad is technisch verrassend, verwarmd water, redders erbij en zelfs een klein duikje is mogelijk. Andere Vlaamse gemeenten kijken met interesse mee. Als het in Rumst blijft werken, komt het concept zeker naar meer plekken. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we weer een reden hebben om Bart Peters in het Engels van onder het stof te halen met een liedje dat hij ook in het Nederlands gecoverd heeft. En daar heet het

0: Bart Peters was klaar voor een plonsje in het zwembad. En daarmee zijn wij aan het einde van ons eerste uurtje Happy Hour. Maar alles wat Happy Hour is natuurlijk 2 voor de prijs van 1. Dus straks meer Happy Hour na 5 uur.
1: Ofant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zeg schat, de zolen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Zeg maar één.
9: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
9: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
9: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
9: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
10: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
11: Radio Minerva.
12: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn. Deze keer in Antwerpen-Berchem, want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
14: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn

0: bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
1: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Oppositiepartij Vlaams Belang pleit opnieuw voor een halvering van de subsidies voor politieke partijen. Dat heeft partijvoorzitter Tom van Grieken gezegd bij VTM Nieuws. Vorig jaar kregen de partijen bijna 86 miljoen euro subsidies. Verder pleit Vlaams Belang ook voor minder politici om de begroting op orde te krijgen. En er is meer, zegt van Grieken.
2: Wij pleiten voor te bezuinigen op de overheid. Wij pleiten om niet meer mee te lopen met al die klimaathysterie, dat handenvol geld kost en subsidies. Maar ook heilige huisjes moeten sneuvelen. De opvang van asielzoekers is onder premier De Wever opgelopen tot 1,3 miljard ieder jaar. 1,3 miljard om gelukszoekers van heel de wereld op te vangen.
1: Tegen 2029 moet de regering De Wever 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. En sport in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle Brugge en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Het heeft 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. En Tim Wellens pakt de eindzege in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens kwam in de slotrit niet meer in de problemen. De zege ging naar zijn Duitse ploegmaat Nils Pollitt. Hij won de vijfde en laatste rit voor onze landgenoot Florian Vermeers. Dat is ook een ploegmaat van Wellens. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag iets frisser en wisselvalliger. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
6: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
7: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
6: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
8: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
7: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
9: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo is dat, het is 5 uur geweest en het is nog eens tijd voor Happy Hour. En in dit tweede uur van Happy Hour hebben we muziek van de Drifters, Linda Ronstadt, Frank Sinatra, Petula Clark, Cilla Black en zelfs Doris Day klaarstaan. Maar ook een heleboel goed nieuws natuurlijk. En dat goed nieuws komt ook uit de wetenschap. Want een van de grootste raadsels van de kosmos is misschien een stapje dichterbij ontrafeling. Wetenschappers hebben mogelijk voor het eerst een spoor gezien van wat ze donkere materie noemen. Dat is de mysterieuze massa waarvan we weten dat ze bestaat. Anders zou het heelal gewoon uit elkaar vallen. Maar die niemand ooit heeft kunnen zien of meten. Donkere materie zou zo'n 85% uitmaken van alle materie in het universum. En toch is ze onzichtbaar. Ze schijnt geen licht uit, ze reflecteert niks. Ze zwiert er gewoon rond, zonder dat we haar direct kunnen detecteren. Maar nu hebben onderzoekers met een gigantische detector, en vreemd genoeg zat die diep onder de grond in Italië, beschermd tegen kosmische straling, een aantal metingen gedaan die er heel sterk op wijzen dat ze eindelijk beet hebben. Het voelt alsof er een pakje onder de kerstboom ligt, zei een van de wetenschappers. Alleen weten we nog niet wat erin zit. De komende maanden volgen nog een pak extra metingen. Als de bevindingen bevestigd worden, is dit een van de grootste wetenschappelijke doorbraken van de eeuw. En ook al een doorbraak waar zelfs Nat King Cole al op zat te wachten. Dit is hij met zijn hit Stardust.

De Drifters wuifden hun baby uit. Dat is natuurlijk een nummer uit 1959 al. Benny King was toen nog de leadzanger van de Drifters. En het volgende nummer is een hit geworden voor heel veel mensen. Maar ik vind deze versie heel, heel, heel sexy. En daarom zet ik ze graag op. Dit is Linda Ronstadt.

0: Het verhaal gaat dat Roy Orbison en Bill Gies dit nummer schreven nadat Roy Orbison's vrouw zei dat ze de stad inging om wat te gaan shoppen. En dat Bill Gies daarop antwoordde: "A pretty woman never needs any money." En dat zij boos de deur uitstapt. En waarop ze de twee dit nummer, die grote hit werd, dat een grote hit werd, meteen hebben gecomponeerd. Uit hetzelfde tijdvak, dit is Jerry Lee Lewis met alweer een cover van Kris Kristofferson. Dat is een rode draad door onze uitzending vandaag. Hier is Me and Bobby McGee.
1: A one, two, a one, two, three, four.

En dat goed nieuws komt alweer uit de medische wetenschap. Aan het Imperial College in Londen hebben wetenschappers een computerprogramma ontwikkeld dat via een gewoon hartfilmpje, een elektrocardiogram zoals dat heet, hartziekten kan opsporen die zelfs de meest ervaren cardioloog niet ziet. Cardioloog Arunashis Sao leidt het onderzoek. We keken naar de ECG's om te zien of we bovenmenselijke dingen konden doen, zegt hij. Niet dingen die dokters al kunnen, maar dingen die geen enkele cardioloog kan doen, hoe ervaren ook. Een elektrocardiogram duurt 10 seconden. Vandaag gebruikt de dokter zo'n filmpje om ritmestoornissen of een hartinfarct op te sporen. Maar voor andere hartziekten was er tot nu toe een echo van het hart nodig. Een onderzoek waar patiënten vaak maanden op moesten wachten. In een test met 67.000 patiënten haalde de nieuwe tool indrukwekkende cijfers. 81% van het hartfalen werd correct opgespoord. Voor hartklepproblemen zelfs 90%. En dat allemaal uit één simpel filmpje van 10 seconden. Dr. Sonia Babu Narayan van de British Heart Foundation vatte het als volgt samen. Als het over het hart gaat, red een vroege diagnose levens. Want vroeger moesten we daarvoor soms langs bij de dokter die Frank Sinatra heette. En die zong dan dit liedje voor ons.

0: Peggy Lee had een bekentenis en wij hebben ook een bekentenis.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Jullie weten ondertussen dat ik graag rode draden heb in mijn programma. En dit is er weer zo eentje. Sailor van Petula Clark is natuurlijk een nummer dat Freddie Quinn geweldig bekend maakte. Zeeman, deine Heimat ist das Meer. En nu is het tijd voor een van mijn andere favorieten. Hier is Cilla Black.

0: Cilla Black uit 1964, een vertaling van een Italiaans nummer alstublieft.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En voor dat goed nieuws gaan we naar de Kempen, want in het Kempense Dessel staat Tableau, een belevingscentrum dat op een toegankelijke manier uitlegt hoe kernenergie werkt en hoe we omgaan met kernafval. Deze week won dat centrum een prestigieuze Europese onderscheiding, de Nuclear Science Communication Award. Een pluim voor de manier waarop Tableau complexe wetenschap begrijpelijk maakt voor het brede publiek. Het volledige prijzengeld gaat naar projecten om meisjes te stimuleren om voor wetenschap te kiezen. Want ook vandaag nog is de wetenschappelijke sector oververtegenwoordigd door mannen. In fysica, chemie en ingenieurswetenschappen zijn vrouwen nog altijd in de minderheid. Tableau werkt daarvoor samen met scholen in de hele Kempen. Meisjes krijgen workshops, ontmoetingen met vrouwelijke wetenschappers en de kans om zelf in een echt labo te staan. We willen dat elk meisje beseft dat wetenschap ook voor haar is, klinkt het bij de organisatie. Voor wie eens een dagje wil uitgaan naar Dessel, Tableau is elke dag open, ligt vlak aan de neten en is prachtig ingericht met moderne architectuur. Die daarvoor alleen al is het een bezoek waard. En als je je dochter of je kleindochter meeneemt, dan kan je onderweg dit nummer van Doris Day opzetten.

Gary Puckett in the Union Gap maakte een antwoordnummer op Doris Day's Teacher's Pet. En dat was Young Girl. Want dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Zo'n jong kind dat probeert om in de gunst te komen van een leraar. Maar we gaan daar nu niet verder over doorbomen. Ik heb nog een ander liedje over een heel losbandig meisje. Dat is Dion met Runaround Sue.

0: Dion probeert ons te waarschuwen voor een meisje dat Sue heet en dat graag met iedereen smost. En dan is het nu tijd voor een laatste goed nieuwsje voor deze happy hour. En die gaat over de start van het nieuwe schooljaar. Want dat is voor veel gezinnen geen vrolijk moment. Boekentassen, pennenzakken, schrijfgrief, sportkleding. Het loopt allemaal makkelijk op tot €300 of meer per kind. En dus zoeken meer en meer ouders alternatieven. Bij de kringwinkels waren er deze week straffe taferelen. Mensen stonden aan de deur aan te schuiven, klonk het. Boekentassen en pennenzakken vlogen letterlijk over de toonbank. Een tweedehands rugzak van €5 is inderdaad een pak vriendelijker voor de portemonnee dan een nieuwe van 50. In Herendals doet de armoedeorganisatie Manna Plus een dringende oproep aan wie wil helpen. De vraag is heel groot, zeggen de vrijwilligers. Op dit moment zijn er 176 Herentalse kinderen bij wie thuis het geld ontbreekt voor de basisschoolspullen. Manna Plus zoekt donaties van rugzakken, mappen, papier, pennen en potloden. Wie iets over heeft, misschien nog spullen liggen heeft van de eigen kinderen of kleinkinderen die niet meer gebruikt worden, kan die gewoon binnenbrekken. Elk pennenzakje maakt voor een kind het verschil tussen wel of niet met plezier naar school gaan. En zo kan dus het nieuwe schooljaar toch nog een prettige ervaring worden. With a little help from our friends.
1: Yeah.

Ike en Tina Turner met de Beatles klassieker With a Little Help from My Friends, helemaal live. En daarmee komt er een einde aan dit happy hour. Ik ben er volgende week natuurlijk weer terug. Dan zien we elkaar weer. Nu laat ik u over in de goede zorgen van onze collega Eddie. Die gaat natuurlijk met Music Maestro verzoekplaten draaien. Dus u mag zo dadelijk bellen. Ik wens jullie een heel prettige week en tot de volgende keer.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Zeg, Lucas van den Aande. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat nou niet eens een vliegenier?
1: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
2: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
1: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van vijf en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne werd vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Want daar hebben vier mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De vier daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
6: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat vier mannen op de bus zaten, waarvan er drie geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
5: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen.

0: zijn aanhaalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt journalist Jelle Frenke.
1: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
0: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, dan komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. En dan nog sport. In ons voetbal is de Vlasico, dat is de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk, geëindigd op een gelijkspel. Het werd 0-0. Zulte Waregem staat zesde in het klassement. KV Kortrijk pakt dankzij het gelijkspel zijn eerste punt van het seizoen. Het staat voorlaatste. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En over een half uur begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede. De Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
2: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Aha, aha, aha. Minerva.
6: U vraagt, wij draaien. 03 219 17 27.
7: Daar is het! Daar is het! Daar is het! Daar is het!

0: hallo daar aan de andere kant van de radio. Het is weer zondagavond, 5 minuutjes over 6 uur geworden. En u luistert nog steeds naar Radio Minerva, de zonnige zender van Sint-Anneke. En het zonnetje is nog altijd goed aanwezig. En we zijn hier vandaag live aanwezig, joepie joepie. Dus dat wil zeggen dat u mag telefoneren om uw groetjes en verzoekjes door te geven. En dan zullen we hier alles doen om uw verzoekje te zoeken en dan ook meteen op de radio te zwieren. Mijn naam is Eddy van Dessel, uw muzikale gastheer de komende 2 uurtjes lang. En gelukkig zit ik hier niet alleen. Nee. In Studio 2 zit mijn telefoniste van dienst. Trouw op post was altijd ons Lutgartje. Ja, die kan je bellen via 03-219-17-27. Vandaag 6 september, ja. Het school is begonnen, ja. We kunnen al aftellen naar kerstmis en nieuwjaar, ja. U zult zien, het zal er heel rap zijn. Ik zou zeggen, welkom in ons programma.
1: Music Maestro.
0: Ja, inderdaad. Het grote groeten- en verzoekenprogramma. We gaan er meteen in vliegen. We gaan meteen onze eerste artiest voorstellen. Het is vandaag zondag. Er was niemand jarig, ik heb het opgezocht. Van de BV's of andere artiesten. Nee, niemand niet. Dus dacht ik bij mezelf, oké, we gaan gewoon beginnen met een nummertje van Rob Denijs. En die heeft het over zondag. Maar dat is nog altijd zondag. Goedenavond allemaal.

Ja, zondag blijf ik heel de dag bij je. Ik blijf nog zeker tot 8 uur bij jullie daar aan de andere kant van de radio. Dat was Rob de Nijs, die had de eer om ons programma in gang te trappen. Ik weet het, je moet gewoon telefoneren naar 03-219-17-27 en laat ons weten welk nummerke we moeten draaien. En je mag de beide groetjes doen. Het kan nu voor jezelf zijn, de buurman, de buurvrouw, de bakker, de beenhouwer, het maakt allemaal niet uit. U hoeft ook geen lied te zijn, maar als u dan toch ziet te luisteren, en je wil meteen lied worden, dat kan, hè. Ons liedgast zal wel zeggen wat je allemaal moet doen. En als je zegt, hey Van Dessel, ik raak nooit meer binnen de zondagavond, zeker het eerste uur niet, dan kan je ook via de digitale weg een nummerke aanvragen, hè. Ga gewoon even kijken naar de Minerva website, radiominerva.be, en dan staat er ergens achter mijn naam een uitroeptekentje, en als je daarop doorklikt, dan krijg je een formuliertje dat je online kan invullen. Ik zeg het nog elke keer, mensen, niet in de week invullen, want er zijn al heel wat mensen die zeggen, ah, hey, dat is gemakkelijk, hè? Ik kan dat op een maandag of een dinsdag al ingeven. Niet doen, mensen. Nee, niet doen. Wij beginnen zondags om 6 uur met ons programma en dan pas mag je eigenlijk nummertjes aanvragen. Ja, afgesproken, goed. Pedro Diaz, die heeft dat ook gedaan. Die heeft een nummertje aangevraagd met de groetjes aan zijn topvrouwke Ann. En er stond bijgeschreven bij nummerkeuze Eender wat van Julio Iglesias, als het maar romantisch is. Dus dat wil zeggen dat Van Dessel mag kiezen. Wel, Pedro, ik heb gekozen voor de deze Love's Theme. Julio Iglesias.

0: Hopelijk was dit romantisch genoeg, hè, Pedro. Dat was natuurlijk Julio Iglesias en Love's Team. Mensen, blijven luisteren. Zeker in het eerste gedeelte. Het tweede natuurlijk ook. Maar in ons eerste gedeelte gaan we twee mensen gelukkig nog kunnen maken. Want we gaan straks nog een kaartje weggeven van het EWT-theater. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze geweldige zender. Dus we gaan nog een kaartje weggeven. We gaan er nog niet te veel reclame over maken, maar straks voor 7 uur gaan we zeggen wat je moet doen. Hè? Dus blijven luisteren. Jan uit Deurne heeft ook gebeld met ons Lutgaard. Groetjes aan alle Okra-leden Deurne Sint-Romuldus. En het nummerke dat erbij werd gevraagd, wel, dat is er eentje van Daniel Gerard. Lang geleden dat we nog gedraaid hebben. Getiteld Butterfly.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.

Ja, lang geleden dat we dat nog gedraaid hebben, hè. Butterfly van Daniel Gerrard. Ja, mensen, het is de moment, hè. Pak allemaal uw telefoon. Ja, hebben we gevonden? Oké, de eerste die ons nu kan telefoneren of bereiken, die gaan we gelukkig kunnen maken, want we gaan een kaartje weggeven. Ja, ik heb er maar eentje nog kunnen krijgen van ons Cindy, die we moesten verloten. Voor een kaartje van het EWT Theater. Voorstelling zal doorgaan op 17 september om 8:15. En het stuk is getiteld Ernst en Vermaak van auteur Jeroen Maas en geregisseerd door natuurlijk Jeroen Maas. Acteurs die zijn Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swennen en Thomas van Goetem. Wat moet je doen? Gewoon telefoneren naar 03-219-17-27 en we dus één duo kaartje. Ja, is er maar eentje dat we kunnen weggeven. En dat kaartje zal je aan de kassa van het EWT kunnen ophalen. Dus degene die ons nu gaat bereiken, maar ik zie dat de telefoon bezig is met iemand om een groetje door te geven. Dus je moet eventjes blijven proberen. Dus een kaartje, EWT, 17 september, Ernst en Vermaak. En uw kaartje zal aan de kassa liggen. Goed, volgende verzoek. Van de cel. Daarvoor gaan we kijken. We gaan naar Borgerhout. Ja, Maria Loijs heeft ook weer gebeld. Is ook weer terug, want die heeft een hartoperatie gehad, blijkbaar. Er staat bij nummerkeuze vermeld. Volledig zelfkeuze, maar het moet een mooie plaats zijn, want Maria is inderdaad geopereerd aan haar hartje. Maria, ja, er zijn zoveel leuke nummers en mooie nummers dat ik kan kiezen, maar ik denk als ik het nummertje bekijk, de titel heeft te maken met een hartje en ik ben zeker dat jij ook een hartje van goud hebt.

0: Voilà, speciaal van ons Maria Loijns draaiden we Hartje van Goud van Bobby Prins. De volgende, daar gaan we kijken. Ja, Dylan, die heeft ook een nummerke aangevraagd via de sociale media. Heeft dat zelf aangevraagd, dus hij heeft niet gebeld, maar heeft gewoon een nummerke aangevraagd via de Minerva-website. Groetjes aan Ronnie, dat is blijkbaar zijn broer, voor zijn 58e verjaardag. Ik weet niet of dat vandaag is, of morgen, of gisteren. In ieder geval, de Ronnie is dus jarig. En daarom vroeg hij een heel toepasselijk nummer van Leslie Gore. It's my party.
1: En dan nu Music Maestro met Eddie van Dessel en Ruud Garde.
2: Verzoekla.

0: It's My Party, dat zong Leslie Gore. En het trouwens speciaal voor de broer die vandaag jarig is. En natuurlijk iedereen die vandaag jarig is, die mogen een feestje bouwen. Even kijken, het is ondertussen al 26 over 6. We gaan naar 6:30. Mocht u net aan de tafel schuiven voor het avondeten, wel, ik wens u dan smakelijk eten toe. Wij gaan weer proberen te zorgen voor een goede spijsvertering met aangepaste muziek door jullie zelf gekozen, want vandaag ben ik hier aanwezig. Volgende week ben ik er niet. Nee. Dan zit ik op de Bosuil, dienstencentrum Bosuil, samen met Rudy Clark gaan we daar de muziek voor zorgen. Dus als je volgende week zondag niet weet wat doen, je bent altijd welkom vanaf 2:00. Dan gaan we er aan beginnen met goede muziek te spelen en we gaan ook goed kunnen luisteren naar die geweldige stem van onze Rudy Clark. Dus reden genoeg om de week om naar de Bosuil te komen. Ik zorg wel voor een opgenomen programma. Christel van Linkeroever, die heeft ook gebeld. Groetjes aan vriend Rogeke. En die vroeg, John Terra, is er een ander tussen jou en mij? Maar dat gaan we nog niet draaien, want die staat nog niet klaar. We gaan eerst nog naar Antwerpen, naar Rosa. Die heeft ervoor gebeld. Groetjes aan luisteraars en aan medewerkers. Groeten aan Edien Lutgarde, dankjewel. En het nummerje dat nu al geprogrammeerd staat, is eentje van Wannes van de Welde. Ik mocht zelf kiezen, Rosa. Dat is heel gemakkelijk. En ik heb gekozen voor de deze.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel

0: Frankhuis.
1: Voilà, heel waarschijnlijk het kortste liedje in ons programma vandaag. Het duurde 1 minuut en 34 seconden, deze Wannes van de Velde. Heel bekend, hè? Ja, inderdaad. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Ja, zo moet ik het aankondigen, want het is natuurlijk echt op zijn Antwerps. Christel, uw nummerke dat u aangevraagd heeft, staat nu wel geprogrammeerd. Hier is John Terra. Is er een ander tussen jou en mij?

Is er een ander tussen jou en mij? Dat vroeg John Terra zich af hier bij Radio Minerva. Mensen, het is de moment, hè? Ja. De telefoon is nu vrij. Dus als je nu de telefoon neemt en je belt naar 03-219-17-27, dan maak je kans voor dat duo-kaartje van het EWT Theater voor de voorstelling van donderdag 17 september. Ernst en vermaak. En uw kaartje zal aan de kassa liggen. Dus telefoneren, dat is nu... Ja, de telefoon gaat over. Misschien is dat iemand die we nu gelukkig kunnen maken. We gaan naar Zwijndrecht. Dat is niet zo ver van hier. Daar woont Lucien. Heeft gebeld met ons terug. En Lucien, die deed groetjes aan iedereen die zit te luisteren. En het zijn heel veel mensen. En ze vroeg mij een geweldig nummer te draaien van Ronan Keating. Zelfs dat wordt gedraaid hier bij Minerva. En zeker in ons programma. If Tomorrow Never Comes. Sometimes.

Mooi, hè? Ja, ik ben het volledig met jullie eens. Ronan Keating was dat en het nummer was getiteld If Tomorrow Never Comes. Mensen, ja, tijd om uw agenda er weer bij te pakken, want ik was deze middag was ik in Merksem. Er was een grote rommelmarkt en we kwamen daar aan het kraampje van de Okra van Merksem, waar we heel wat mensen kennen. En er was een dame en die zei, hey Van Dessel, ga je vanavond naar de radio? Ik zeg, ja. Wil je alsjeblieft een klein beetje reclame maken? Want wij met de Accordeon Club hebben een leuke namiddag met filmmuziek. En dat gaat door op zondag 4 oktober. Dat begint om 2:00. En ze brengen dus allemaal filmmuziek op accordeon. Dus als jij er wilt bij zijn, dan kan je bellen. Ik heb hier twee nummertjes. Het is 04-7560-5913 of 04-9790-1335. Dus als jij zegt, ik wil graag op een zondagmiddag om de 4 oktober om 2:00 naar een accordeon-ensemble gaan luisteren, het accordeon-ensemble van Cozy, dan kan je luisteren naar allemaal leuke filmmuziek. Ja, ik zou zeggen, doen! En daarom ga ik nu een accordeonnummer opzetten, om alvast in de stemming te komen.

Hopla, dat waren de Melando's en de Accordiola March. Er zijn een paar mensen die het verkeerd begrepen hebben. Die dachten dat we nu ook tickets gingen weggeven van het Accordeon Ensemble Cozy. En die gaan dus inderdaad op zondag 4 oktober een filmthema weergeven. Ze gaan allemaal filmmuziek spelen om 2 uur. Nee, we gaan geen kaartjes weggeven. Nee, we hebben maar 1 duo kaartje, mensen. En dat is voor de voorstelling van het EWT Theater van 17 september. En wat ik ook nog vergeten te vermelden was dat het die filmmuziek van de Accordeonclub, die gaat allemaal door in Theater Hemelhoeve in de Azaleaalaan nummer 1 in Brasschaat. Dus zondag 4 oktober allen daarheen. Theater Hemelhoeve in Brasschaat. Azaleaalaan inderdaad 1 in Brasschaat. Goed, en we gaan nu naar Brasschaat. Ja, want daar woont een zekere Rita, heel toevallig. En die heeft ook gebeld. En die deed groetjes aan alle eenzame mensen of mensen die in een moeilijke periode zitten. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Groetjes aan het ganse Radio Minerva-team. En ook nog heel speciaal groeten aan Eddy en Lutgarde. En Rita, die wil dus iedereen een beetje een hart onder de riem steken. Want ze vroeg me een nummerje te draaien van Yeti Paletti. Ken je die, madame? Ja, dat is hier van Nederland. Die heeft altijd rare kleren aan, een hoge hoed. En ze maakt meestal carnavalmuziek. Het is misschien een beetje te vroeg om carnaval te vieren. Maar goed, de klant is koning. Rita uit Brasschaat, hier is uw nummertje dat u hebt aangevraagd. 's Nachts, als niemand het ziet, van Yeti Paletti. Het kan allemaal op zondag.

Jappla, helemaal tot het einde. Yeti Paletti, s'nachts als niemand het ziet. En hopelijk zijn die mensen die het een beetje moeilijk hebben, toch een beetje opgebeurd met dit muziekje. Dat kaartje dat we nog altijd willen weggeven, is nog altijd beschikbaar. Ja, ja, raar maar waar. Meestal wordt er meteen gebeld. Maar misschien dat je zegt, ja, we kunnen niet binnen geraken van Dessel. Goed nieuws, ik zie naar Studio 2. De telefoon is vrij. Ja, dus als je zegt, ja, het is nu de moment, ik wil naar het EWT-theater gaan, 17 september, voor het toneelstuk Ernst en Vermaak, dan moet je nu bellen. Nu. Niet wachten, want binnen 2 minuten hangt er weer iemand aan de telefoon. Sarah heeft ook nummerke aangevraagd en bij hun groetjes aan, stond erbij geschreven, groetjes aan mijn echtgenoot Steve voor onze tweede huwelijksverjaardag morgen, 7 september. Ja, en het nummerke dat erbij werd gevraagd is getiteld La Vie en Rose. En ik mocht blijkbaar zelf kiezen voor de uitvoeringen van, en ik heb gekozen voor de uitvoering van Yvette Ravel.

Ik vond dit wel een leuke versie van La Vie en Rose, gebracht door Yvette Ravel. Ja, mensen, je moet niet meer bellen. Nee, je moet niet meer bellen voor dat vrijkaartje van het EWT-theater, want dat is net de deur uit. Je moet ook niet meer bellen om nummertjes door te geven, want ondertussen staan er al 18 nog te wachten voor het rijden van 8 uur. Dus gewoon luisteren geblazen, dat is nu de bedoeling. Zwijndrecht, ja, daar gaan we naartoe, want Roger heeft er ook gebeld vanuit Zwijndrecht. Groetjes aan zijn lieve vriendin Christel. En het nummertje dat onze Roger gevraagd heeft, wel, dat is ook een hele goeie. Lang geleden dat we hier nog gedraaid hebben in ons programma. We gaan ervoor naar Nederland en daar had deze mevrouw destijds vele successen op haar naam staan. Ik heb het over Anita Meijer. Why? Tell me why.

Why Tell Me Why, dat was natuurlijk een grote hit van inderdaad Anita Meijer. Het laatste vocaal nummerke, die eer is voor niet één zanger. Nee, we gaan er gewoon twee voor de prijs van één op u loslaten. We gaan luisteren naar Céline Dion en Andrea Bocelli. En ze brengen het geweldige The Prayer. Dat werd ons aangevraagd door Simon uit Deurne, gewoon voor zichzelf, omdat ze het gewoon een heel mooi liedje vindt. Ik ben er terug na de piepjes van 7 en ik hoop van jullie hetzelfde. Ja, tot straks gezegd. En nu gaan we rustig kunnen genieten. Ah, dat is een schoon nummerke. Ah, schoon.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd hebben naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het extreemrechtse Alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5% en behaalt zo 39 van de 82 zetels. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van de Duitse openbare omroep. Op het hoofdkwartier van de AfD werd de overwinning dan ook gevierd.
9: Und liebe Freunde, wir haben unser Ding durchgezogen und das ist heute der Lohn dafür. Dankeschön an die Menschen in Sachsen-Anhalt.
8: AfD behaalt dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Als dat wel lukt, zou dat historisch zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou extreemrechts opnieuw ergens in Duitsland aan de macht komen. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
10: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
8: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigde ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Je hoort van Aert.
11: Je bent wel op zoek naar die overwinning. Dat is een van

0: grote doelen waarmee je naar die Vuelta komt. En als je die dan behaalt, dan koers je toch veel vrijer. En zoals vandaag is het dan direct na de finish al veel meer pure blijdschap. Omdat het gewoon leuk is om zo rond te rijden en zo de koers af te maken. Dus ja, super trots.
1: Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne eindigde vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft twee punten meer dan Union. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later rijdt hij voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
2: En dan nu Music Maestro met Eddy van Dessel en Luut Garde.

Jawel, van harte welkom in ons tweede gedeelte van het programma Music Maestro Please met ondergetekende Eddy van Dessel. En in Studio 2 zit ons Lutgartje. En die heb ik momenteel op non-actief gezet, want we hebben genoeg verzoekjes binnengekregen om ons tweede uurtje ook te vullen. Dus je moet niet meer bellen. Niet meer bellen om een verzoekje door te geven. Ook niet meer bellen voor dat vrijkaartje van het EWT-theater, want daar is ook de deur uit. Dus je moet gewoon nu relaxen, schoentjes uit, beentjes naar boven, radio een beetje harder. En dan moet je gewoon luisteren en genieten van de radio. Radio Minerva op Sint-Anneke, linkeroever. We begonnen ons programma met muziek van Caterina Valente. Spiel mir die golden oldies. En het werd ons aangebracht door James van der Luchtbal. Met de groeten aan Axel Stendal en zijn mama Vivianne. Dan gaan we nu verder met een heel mooi nummer van Nana Mouskouri. Dans le soleil et dans le vent. Het werd ons aangebracht door Lucien uit Bergen. Met de groetjes aan alle luisteraars. Oh,

Dans le soleil et dans le vent. Dat zong Nana Mouskouri. Ook zo'n herkenbare stem, en vindt u niet? Ja, ja, ik vind ze geweldig. We gaan naar Niel. Ja, en daar woont een zekere Sonja. Heeft ook nog gebeld met ons Lutgarde. En Sonja deed groetjes aan alle luisteraars en het ganse Radio Minerva team en alle telefonistes. Dus dat is natuurlijk iedereen van ons team. Die krijgt de groeten van ons Sonja. En Sonja heeft ook weer een heel mooi nummerje aangevraagd van Wilferdi. Ik hou van je. Heel mooi nummer. Luister je zelf maar.

Ik hou van jou, je t'aime ton, ik liebe dich. En daar hoorde ook nog het laatste bij, I love you. Dat zong Will Ferdy in 1984. Ja, zo oud is dit liedje al, hè? Ja, leuk, leuk, leuk dat de luisteraars dat nog een keer gevraagd hebben. Er was net nog iemand die zei, hey Van Dessel, kan ik nog een nummerje aanvragen? Nee, nee, nee, we zitten inderdaad al vol. En die persoon vroeg, mag ik dan volgende week bellen? Ja, je mag bellen, maar er zal niemand niet opnemen, want volgende week zit ik niet hier. Dan is het een opgenomen programma, want volgende week moet ik optreden samen met Rudy Clark. Zondag 13 december, dan zitten we op de Bosuil Dienstencentrum en Rudy Clark die gaat samen met DJ Eddie daar lawaai maken. We gaan mensen laten zwieren, we gaan ze laten dansen. Dus volgende week ben ik de gast in de Bosuil. Dus als je niet weet wat doen volgende week, ga even naar daar. Het zal er zeker de moeite zijn om een keer langs te komen. Even kijken. De Axel, ja, die heeft ook nog een nummerje aangevraagd met de groetjes aan de mama, James, alle luisteraars en ook weer de groeten aan Eddie en Lutgarde. Dankjewel, Dan Axel. En het nummerje dat ik bij moet draaien, dat is eentje van Rob de Nijs.

Ja, ja, Rob de Nijs, nog niet zo heel lang geleden, ook overleden helaas. En dat was een nummerke, Bo! Heel mooi, hè? Ja, goed, goeie muziek maakte deze man toch, hè? Mooie teksten. We gaan naar Sint-Job in het Goor. En daar woont Armand, heeft me gebeld. Nu, hij heeft mij niet gebeld, maar ons Lutgard gebeld. En hij deed groetjes aan zijn vrouwtje Elvier. En die waren blijkbaar gisteren 64 jaar getrouwd. Fantastisch, hè? Dat verdient toch een applausje. Ja, ja, ja. Een dik applaus voor Armand en Elvier. 64 jaar getrouwd. Hoeveel mensen kunnen dat nog zeggen? Zoveel jaartjes samen. Fantastisch. In ieder geval, onze Armand, die vroeg er ook een heel toepasselijk nummerje bij van Vicky Carr. There Goes My Heart.

There Goes My Heart van VGK. 25 over 7, mocht je er net bij komen, van harte welkom in ons tweede gedeelte, ondertussen al in ons programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. En in ons studio 2 zit Lutgarde, en die hebben we op non-actief gezet, want we hebben genoeg verzoekjes binnengekregen voor het tijdstip van 8 uur. Sylvia uit Kruibeke heeft ook nog gebeld en die wist te vertellen dat haar man vandaag 83 jaartjes zal worden. Een dikke proficiat. En speciaal voor die man gaan we even het volgende jingeltje starten.

0: Een gelukkige verjaardag.
1: Inderdaad, een dikke proficiat gewenst aan die echtgenoot. 83 jaartjes wordt hij vandaag. En het nummertje dat ik erbij moest draaien, dat is eentje. Een goeie polonaise gaan we inzetten. We gaan feest vieren met Marco Schuitmaker en Engel Bewaarder. Stoel aan de kant, radio een beetje harder en we gaan feesten. Jawel!

Ja, blijft nog altijd een goeie om te draaien. Deze Marco Schuitmaker en zijn engelbewaarder. En zoals altijd bij Van Dessel, na de inspanning komt altijd de ontspanning. En voor die ontspanning gaat Elvis Presley zorgen met het nummer It Hurts Me. En het werd ons aangevraagd door Maria Elvis met de groetjes aan alle luisteraars.

It Hurts Me van The King of Rock'n'Roll, Mr. Elvis Presley. Mooi nummer gekozen weer al door ons Maria Elvis. De volgende is ook een hele mooie en daarom gaan we de Wiltura-fans ook weer even blij maken. Want ja, Lutgard, ja, hoor ik een spits. Want Maria Louise uit Merksem, die heeft een nummerke aangevraagd van onze Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied. En daarbij deed ze de groetjes aan haar beste vriendin Mariette Smulders. En Mariette, wel, het nummerke dat ik nu ga starten is speciaal voor jou.

Ziezo, de Wiltura-fans zijn ook weer blij, hè, want hij werd gevraagd in ons programma. En dit keer moest ik dit nummertje draaien. Eenzaam zonder jou. We gaan naar Knokke. Ja, dat is een beetje verder dan Zwijndrecht. En daar woont Margaretha. Zit te luisteren via de livestream. Dat is altijd heel leuk om te weten waar de mensen momenteel vertoeven en waar ze zitten te luisteren naar deze geweldige radio. Groetjes aan alle mensen die in een rolstoel zitten, die lijden en die het niet gemakkelijk hebben en die ook eenzaam zijn. En voor al deze mensen heeft Margaretha het volgende nummertje aangevraagd. Hier is uit 1984 Leonard Cohen en Halleluja.

En wat zou de titel zijn met dit nummer? Ik denk dat u het ook weet, hè? Inderdaad, Halleluja, uit 1984, gezongen door Leonard Cohen. En we blijven een beetje in dezelfde sfeer, want het volgende nummer is getiteld Het dorpje van Sint Bernadette van Mieke Telkamp. En het werd ons aangebracht door Herman uit Mechelen. En de groetjes, wel, die zijn gericht aan iedereen van Radio Minerva, aan de Jos en de Fons en aan Thomas van de donderdagavond. En nu gaan we luisteren naar Mieke Telkamp, Het dorpje van Sint Bernadette.

0: Mooi, hè?
1: Ja, ik ben het volledig met jullie eens. Mieke Telkamp was dat in het dorpje van Sint-Bernadette. Even kijken naar de studioklok. Ja, nog 18 minuten te gaan. Ja, ik ga er wel geraken, denk ik. Ja. Het volgende, daarvoor gaan we naar Rupelmonde. En daar woont een zekere Hugo. Heeft ook nog gebeld, straks met Not Nutgard. Groetjes, die waren gericht aan Rosina, Sandra en Mark. En ook nog groeten aan alle luisteraars van Radio Minerva. En het zijn er heel veel. En Hugo die vroeg mij een nummer te draaien van Mireille Mathieu. En er staat bijgeschreven, ik verzin het niet, vrije keuze. Dankjewel, dat is altijd heel gemakkelijk voor Van Dussel. Kan ik zelf even kiezen. En ik heb gekozen voor een nummerke dat we allemaal gaan herkennen. Het is getiteld Blue by You.

Blue Bayou, gezongen door verschillende artiesten, maar deze was de versie van Mireille Mathieu. We gaan naar Braschaat en daar woont een zekere Gerda, heeft ons gebeld straks en ze wist ons te vertellen dat haar lieve echtgenoot Rudy heel de dag vandaag in de tuin heeft gewerkt en daarom zei ze, ik wil graag een nummerke aanvragen om mijn lieve man te bedanken voor al zijn prachtig werk dat hem gedaan heeft vandaag in onze tuin. Heb je een toepasselijk nummerke, meneer Van Dessel, zei ze. Ja, meneer is echt niet nodig, zeg maar gewoon Eddie Van Dessel. En ik heb gezegd, oké, Gerda, ik zal even zoeken en ik heb iets gevonden. Speciaal voor jouw echtgenoot. Hier is Millie Jackson. My man is a sweet man. Toch?

My Man is a Sweet Man van Millie Jackson. En Gerda uit Brasschaat heeft me net een duimpje gestuurd om te laten weten dat het een goede keuze was. Dat doet ons heel veel plezier. Dank je wel daarvoor, Gerda. Totaal iets anders nu. Ja, we gaan luisteren naar Catastroof. En ze brengen het bed van Tante Janine. Dat werd ons aangevraagd door Don Bob uit Berchem. En de groetjes die waren... Nee, van der Stond. Nee. Even hier klikken, dat is voor Sebiet. Nee. Anne. Ja, Anne. Die deed de groetjes aan Pedro. En die vroeg iets van Catastroof. Ja, dat moest hem zijn. En ik mocht natuurlijk zelf kiezen. Dus ik heb gekozen voor het bed inderdaad van ons Tante Janine.

Ja, dat was catastroof. Grappig, hè? Ja, ik vond het wel een hele leuke. Het bed van Taan Chanin. Daar ging hem in slapen, hè, onze man. Even kijken, nog 5 minuten te gaan. Dus dat wil zeggen dat nog 1 nummertje kan ik draaien. En die eer is voor Vangelis. Conquest of Paradise ga ik nu programmeren. Want Bob uit Berchem, die heeft ervoor gebeld gehad. Met de groetjes aan alle luisteraars. We gaan luisteren naar het mooie nummer. Meestal wordt dit gedraaid als er een taart wordt binnengebracht bij een huwelijk of zoiets. We gaan er naar luisteren, zeg.

0: Dit was Music Maestro. Tot volgende week.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5%. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. Journalist Jelle Frenke volgt het voor ons.
4: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne, alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
3: AfD behaalt 39 van de 82 zetels, dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Emma Meeseman.
5: We doen wat we moeten doen, winnen. Maar verder denk ik niet dat we een stap verder gezet hebben in de zin van we willen groeien in het toernooi. Het is natuurlijk een ambitante speelstijl van een Puerto Ricaan een tijd tegen de zone. Maar ja, dan nog. We moeten beter zijn in oplossingen zoeken, in timing, details respecteren. Maar langs de andere kant, ja, job done.
3: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt barrages. En in ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

De muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva, Achilleke aan de spreektoeter. The Woodchopper's Ball van Hugo Montenegro. Zegt u dan nog iets? Nee? Ik zal het laten horen.

The Woodchoppers Ball van Hugo Montenegro, de begintoon gedurende jaren van het programma Vragen staat vrij van Lutgard Simons. Dat was een programma dat begon 9:15 en dan waren alle babysitters vrij. Ja, want die bolletjes die moesten dan wel slapen tegen die tijd.

De babysitter boogie van Ralph Bendix. Lutgard Simons, waar is de tijd? Die slaagden er zelfs in om mij zondagavond te kalmeren als ik maandagmorgen een examen van wiskunde had. Elke zondag was dat bingo, die zachte stem van haar. Immer wieder sonntags, Cindy und Bert.

Immer wieder zondags van Cindy en Bert. Ja, dat was een prachtig programma. Ja. En 12 uur was dat afgelopen. En dan gingen we in ons vlooie bakske. En dan maandagmorgen opstaan, zo zeker als een oud. Wat ik dan mankeerde, de maandagziekte.

Monday van de mama's en de papa's. Ja, voor de gewone mensen begint de werkweek de maandagmorgen. Maar de truckers, en die thee is heel belangrijk, hè? Die beginnen zondagavond al. Ah ja, meteen doen we een camionnetje maandagmorgen op de fabrieken staan voor alles af te laaien. Speciaal voor hun, want die zijn nou wel bezig met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard.

New World in the Morning van Roger Whittaker. Ja, maar voor dat morgen vroeg is, moet ik de nacht nog door. En ik dacht, ik ga mezelf een koningin zoeken. Maar ik heb die niet gevonden, dus heb ik in een deepvrees maar een koninginnenhaapje gepakt. Dat is ook zacht van smaak en licht verteerbaar.

Queen for Tonight van Helen Shapiro. Een van de liedjes die Lutgard Simons heel dikwijls draaide in haar programma was van Ferre Grinjaar. Ring, ring, I've got to sing.

Ring Ring, I've Got to Sing van Vergrinjaar. Dat is een lokale wereldhit, hè. Goed, dan gaan we therapeutische radio maken. Dus je gaat achterover zitten in een relax. Je flappert eens met woorden dat al stof eruit is. Je zit tot tienen in spraat staand dat er goed lucht tussen kan. En je zet de radio wat harder. Op, uiteraard, Radio Minerva. En je zingt mee. Wat? Jawel, schön ist es auf der Welt zu sein.

Schön ist es, auf der Welt zu sein, van Roy Black en Anita. Bon, volgens de laatste gegevens gaat het voor bepaalde luisteraarsters een hele fantastische nacht worden. Ja. Yes, tonight, Josephine. Luistert maar.

Hey, viva España van Samantha. Ja, ik heb met een bucketlist nog eens nagekeken. Er stond nog één ding in, maar ik kon dat nooit kunnen realiseren. Nee, dat is niet in Spanje. Ik zou ze bescheren op een exotisch strand staan. Met 20 danseressen, met strooie rokjes. En dan draai ik 20 keer de volgende plaat. Dan kan ik mee elk van hun de lambada dansen. Het leven kan toch fantastisch zijn, hè? En dromen nog veel plezanter.

De Lambada van Kayoma. Nog een beetje jeugdsentiment oproepen? Mississippi van Pussycat.

Mississippi van Pussycat. Weet je wat het belangrijkste is? Dat je iemand zaait in het leven. Dat je een persoonlijkheid hebt. Van wie dat ik dat weet? Van Lloyd Price. Personality.

personality van Lloyd Price. Weten wie dat een persoonlijkheid is? Volgens mij, hè? Dat is Roland Kaiser. Als je weet wat dat die en hij meegemokt, een van de zwaarste ziekten overwonnen, en die is daarna terug op het podium. Een van zijn bekendste liedjes, Santa Maria. Lieve meisjes, sterke jongens, tot na het nieuws en de reclame.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen, dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
3: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne, alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
2: Als de AfD aan de macht komt, zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Julie van Loo.
4: We hadden de controle wel over de hele match, maar we zijn denk ik niet zo echt de gaspedalen geduwd om een kloof van 20 te maken. Het ons zelf een beetje moeilijk gemaakt, maar aan de andere kant ook niet. Vind ik dacht wel dat er controle was, maar het kon zeker beter. Ja.
2: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaars stoten rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt parages. En geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Eerder won Zoet Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk met 0-2. En is AA Gent de nieuwe leider na 0-3 zege tegen Cercle Brugge. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

Me The Typewriter. En ik vond dat heel toepasselijk. Een symfonisch orkest en dan een solo-instrument, ja, als je het zo mag noemen, een gewoon typemachine. Technieken zijn nogal veranderd, hè? En dat was ook het magische van Lutgard Seemans. Want dan moesten brieven naar Schaar en ze las die dan voor. En je moest 6 weken geduld hebben. Want dat programma was zo succesvol dat dat 6 weken of verder volgeboekt was. En uit respect en waardering een liedje van haar zelf. Mensen zijn er voor mensen.

Ik zal goed voor je zorgen. Ik weet heel goed hoe jij je voelt. En precies wat jij bedoelt. De nacht is lang. We praten verder morgen.

La lettre van Marc Arion. Ja, lieve meisjes, sterke jongens, de meeste liedjes uit het programma van vanavond komen van de cd's die Lutgard Simons zelf gekozen heeft. En het volgende liedje was een van haar favorieten. Vader Abraham. Maar dat liedje is helaas na haar gekomen. Ga nooit meer van huis.

Ga nooit meer van huis van vader Abraham. En een van zijn pupillen, als ik het zo mag zeggen, was Mieke. Van haar de Schlagermix.

De slagermix van Mieke. Het is fascinerend om te zien, hè, als je de selectie van Ludgard Simons nagaat en je ziet wat er vandaag op Radio Minerva gevraagd wordt. Dat er bepaalde liedjes mensen beroeren en ontroeren. En dat jaren aan een stuk blijven doen. Zoals dit, Chanson d'amour van BZN.

Green Green Grass of Home van Tom Jones. Zeg, mag mij eens even het vragen? Ik zit hier te brabbelen en ga zitten luisteren. Maar deze blijft echt aan de rand, hè? Ja, ik heb een beetje last van mijn suiker. Maar ik zit hier met een doos praline. Maar je wordt tegen ons Marie. Hush, not a word to Mary van John Rawls.

face. As I see your face everywhere I go. That give me a feeling.

Time Alone van de Picnics. Ja, die werd regelmatig gevraagd in het programma van Lutgard Simons, Vragen staat vrij. Maar er is er nog eentje, Lia van de Cats.

Lia van de Cats. Dat is een ontroerend lied. Maar een lied dat niemand onberoerd laat, is ontegensprekelijk het volgende. Mama van Heintje.

Mama van Heintje. En als ik die plaat draai, dan krijg ik het warm en koud tegelijk. Met ons mama die zei altijd dat ik op Heintje trok. Maar ja, dat denkt elke mama. Maar speciaal voor mijn mama, Release Me van Engelbert Humperdinck. Want ik weet zeker dat ze dat gere zal horen. En ik schoof die antenne hier helemaal uit, dat ze het zeker hoort.

Release Me van Engelbert Humperdinck. En als we dan toch in de super slijmschuim zitten, de volgende van Peter Maffay. Doe.

Monsieur Knights van Cliff Richard. Enfin, Sir Cliff Richard. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma zit erop. Ik geef u nog één wonderlijk lied. I Believe in You van Il Divo en Céline Dion. 1001 maal dank voor het luisteren.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rond deze tijd start er een staking in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
3: Niet tegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste 2 weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
2: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen. Dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
4: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
2: Als de AfD aan de macht komt, zou extreemrechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept Rusland en Oekraïne op om compromissen te maken om de oorlog te beëindigen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na afloop van het gesprek met Oekraïns president Zelensky. Volgens Witkoff zijn er genoeg aanknopingspunten om vrede te bereiken. De oorlog in Oekraïne duurt intussen nu ook al meer dan 4 jaar. Geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. En op het WK G-wielrennen in de VS is onze landgenoot Tim Seelen opnieuw wereldkampioen in de T2-klasse. Dat is voor 3 cycles. Seelen versloeg in een sprint een Amerikaan en 2 Britten. Het is voor hem al zijn 4e wereldtitel in zijn carrière. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.

Unchain My Heart in de versie van The Riders, ons eerste nummer in de platenkast Late Night. Iedereen weer van harte welkom. De late luisteraars die zijn natuurlijk weer op post voor onze playlist mee te maken. We gaan verder met eentje van Otis Williams en The Charms. I Remember You. I remember

Ja, Joe Cocker. Zo is er maar eentje, hè. Zo is er maar eentje. Dit was een cover van natuurlijk Jimmy Ruffin, die het uitbracht in 66, What Becomes of a Broken Hearted. En we zijn gestart met The Riders, met de versie van Unchain My Heart. Maar dat heeft hij ook nog eens onder handen genomen in 1987. En dat werd een wereldhit. En zoals u wel weet, pop oldies, oldies, easy listening en nog veel meer.

She's the One, ja. Dat komt uit 1977, uitgebracht door World Party. Maar natuurlijk de hitlijsten ingezongen door Robbie Williams in 1999. En over Robbie Williams gesproken, ja, ja, die kunnen we niet onderuit. Hè. Zijn prachtige Angels in hetzelfde jaar.

To Love Somebody, origineel door, ingeschreven door Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Nina Simone was dat in 1969. En dan hadden we de prachtige piano-uitvoering van Love Story met Richard Clayderman. Zo dadelijk Carly Simon, die we eigenlijk een beetje weinig, na mijn goesting op de radio nog horen. Maar eerst gaan we eentje doen met Sam Cooke, Forever.

Hey No Sunshine met Tommeke Jones. En het volgende, ja, ik vind de groep gewoon uniek wat ze gedaan hebben met nummers als Smooth, Maria, Black Magic Woman. En dan gaat er natuurlijk bij onze luisteraars al een deftig belken, hè. Samba Patti, Evil Ways. Ja, vandaar nog eens die Samba Patti, hè. Prachtig nummer.

Miss Peggy Lee met Fever. Mad About The Boy met Dinah Washington. Ze gaf dat een soul touch en dat ging ze onder leiding doen met Quincy Jones.

Een reuze hit in de lage landen, hè, met de notering. De grootste hit in 1973 in Nederland. Sharp Dean met Do You Love Me. En ja, we gaan naar 1988 met Will to Power, Baby I Love Your Way. Ja, dat is natuurlijk eentje van Peter Frampton origineel.

0: Op het festival Krammerok in Stekene in Oost-Vlaanderen is een Nederlandse jongen van 24 ernstig gewond geraakt. Het gebeurde vrijdagavond, maar raakt nu pas bekend. De jongen werd bij de toiletten aangevallen met een boksbeugel en liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is intussen geopereerd. De familie en politie roepen getuigen op om zich te melden. Sinds 10 uur vanavond wordt er gestaakt in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
1: Niet tegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste 2 weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
0: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Miami in de VS is een vrachtvliegtuig gebotst tegen meerdere auto's. Daarop vloog het vliegtuig ook in brand, dat meldt de brandweer. Het vliegtuig schoot na de landing door op de weg en raakte daarbij meerdere auto's. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
2: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
3: De platenkast late night. Programma van Leo Duurzaak.

Welkom, deel 2, platenkast Late Night. En we openden met Earth in Fire met Weekend. En Kachman, die is laatst overleden. Wordt 79 jaar is ze geworden. Overbekend in dat iconische strakke blauwe pakje. We blijven in de lage landen. En in één adem is Teaching verbonden met het Songfestival met dit nummer.

Achterin volgens de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En dan deze versie van Dedicated to the One I Love, origineel van de Five Royals, werd gebracht door de mama's en de papa's. De Shadows, die hebben daar ook nog een grote hit mee gescoord.

Bird of Paradise met Snowy White. Hij had al een carrière daarvoor met Tin Lizzy en Pink Floyd, waar hij gitarist was. En dit was eentje van zijn begin van zijn solo carrière. We hadden ook nog de Tony Hiller Orchestra met Love is Blue. Ja, vorige maand, 25 augustus, ze werd 80 jaar. De dame die country op de plaat zette, op de wereld zette eigenlijk. Just When I Need It You Most met Alison Krauss en Dolly Parton.

1980 had ze haar grootste hit met One Day I'll Fly Away. Dat reikte tot nummer 2 in de UK, maar dit was de versie You Might Need Somebody in 81 met Randy Crawford. En in 1995 won Secret Garden met dit plaatje het Eurovisie Songfestival voor Noorwegen.

mooi, hè? Achterin volgens anderen de Beach Boys met Kokomo. Dat is een fictief paradijs waar ze over zongen uit 1988. Dan dat mooie instrumentale The Song of Ocarina met Paul de Senneville. En natuurlijk deze, hè, van 1964. Don't Let the Sun Catch You Crying met Jerry and the Pacemakers.

Misty Blue, we kennen het net van de mega hit, mogen we wel zeggen, van Dolly Timore, die het uitbracht in 1975. Maar dit is de originele met Wilma Burgess in 1966. En dan net daarna was het ook een hit voor Eddie Arnold natuurlijk.

Ja, dit is de titelsong van de romantische komedie Arthur met Dudley Moore en Liza Minnelli in de hoofdrol. Christopher Cross, The Artist Team. Daar zit dan zo'n stukje tekst in. When you get caught between the moon and New York City. Nou, de moon die hangt hier wel boven, maar dat is in provincie Antwerpen dan. Hè. Wij gaan eruit met Bella Luna, met Jason Martz. En dan spreken we weer af zondagmiddag, hè, tussen 12 en 2. En dan de avond. Tot dan, doei.

stemmen. In totaal ging het om bijna 77% van alle stemgerechtigden. In Miami in de VS zijn minstens 5 doden gevallen nadat een vrachtvliegtuig botste tegen meerdere auto's. Zeker 5 anderen raakten ook gewond, dat zegt de burgemeester. Het liep fout bij de landing. Een vrachtvliegtuig schoot door op de weg en raakte daarbij de auto's. Daarop vloog het vliegtuig ook in brand. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En op het festival Krammerok in Stekenen in Oost-Vlaanderen is een Nederlandse jongen van 24 ernstig gewond geraakt. Het gebeurde vrijdagavond, maar raakt nu pas bekend. De jongen werd bij de toiletten aangevallen met een boksbeugel en liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is intussen geopereerd. De familie en politie roepen getuigen op om zich te melden. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig, wordt niet warmer dan 19 graden.